is Ewald van Liemt met het radionieuws. Israël zegt een tunnel van Hezbollah in Zuid-Libanon te hebben vernietigd. Volgens het Israëlische leger gaat het om een ondergrondse tunnel van zo'n 200 meter lang. De Verenigde Staten zouden vooraf over die aanval zijn geïnformeerd. De actie volgt kort na een veiligheidsovereenkomst tussen Israël en Libanon. Maar ondanks die afspraken blijven de spanningen in het grensgebied hoog. Hezbollah heeft al aangegeven de overeenkomst af te wijzen en gewoon door te gaan met het aanvallen van Israël. Een aantal invloedrijke geestelijken in Iran wil dat hun land de gesprekken met de Verenigde Staten direct stopzet als het gesloten akkoord opnieuw wordt geschonden. Volgens hen hebben recente Amerikaanse aanvallen het voorlopig akkoord al ondermijnd. Ook media die gelieerd zijn aan de revolutionaire garde noemen verdere onderhandelingen zinloos. In de afgelopen dagen zijn er ondanks een staakt het vuren opnieuw over en weer aanvallen geweest. De spanningen tussen beide landen blijven daarmee hoog. Nederland heeft het marineschip Zijner Majesteits Groningen naar Venezuela gestuurd om noodhulp te leveren na de zware aardbevingen. Het schip is vertrokken vanaf Curaçao met voedsel, water en andere hulpgoederen. Aan boord is ook een helikopter en apparatuur om extra drinkwater te produceren. Defensie zegt dat de inzet bedoeld is om de internationale hulpoperatie te ondersteunen. Het schip was al actief in het Caribisch gebied voor verschillende veiligheidstaken en kon dus snel bij Venezuela komen. En Rusland kampt met grote brandstoftekorten door de Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen. In veel regio's geldt inmiddels een limiet op de verkoop van brandstof en bij tankstations ontstaan lange wachtrijen. President Poetin erkent de problemen en heeft een crisisoverleg gehouden. Hij overweegt een exportverbod op diesel om de binnenlandse voorraden op peil te houden. Oekraïne zegt de aanvallen op Russische energievoorzieningen voor te zetten middels een campagne van 40 dagen. Het weer, er kan in het zuidoosten nog een regen- of onweersbui vallen, verder blijft het droog. Het koelt af naar zo'n 17 graden bij weinig wind. Overdag wordt het 21 tot 27 graden met zon, wolken en kans op een buitje. Tot zover het radionieuws.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Israël zegt een tunnel van Hezbollah in Zuid-Libanon te hebben vernietigd. Volgens het Israëlische leger gaat het om een ondergrondse tunnel van zo'n 200 meter lang. De Verenigde Staten zouden vooraf over die aanval zijn geïnformeerd. De actie volgt kort na een veiligheidsovereenkomst tussen Israël en Libanon. Maar ondanks die afspraken blijven de spanningen in het grensgebied hoog. Hezbollah heeft al aangegeven de overeenkomst af te wijzen en gewoon door te gaan met het aanvallen van Israël. Een aantal invloedrijke geestelijken in Iran wil dat hun land de gesprekken met de Verenigde Staten direct stopzet als het gesloten akkoord opnieuw wordt geschonden. Volgens hen hebben recente Amerikaanse aanvallen het voorlopig akkoord al ondermijnd. Ook media die gelieerd zijn aan de revolutionaire garde noemen verdere onderhandelingen zinloos. In de afgelopen dagen zijn er ondanks een staakt het vuren opnieuw over en weer aanvallen geweest. De spanningen tussen beide landen blijven daarmee hoog. Nederland heeft het marineschip Zijner Majesteits Groningen naar Venezuela gestuurd om noodhulp te leveren na de zware aardbevingen. Het schip is vertrokken vanaf Curaçao met voedsel, water en andere hulpgoederen. Aan boord is ook een helikopter en apparatuur om extra drinkwater te produceren. Defensie zegt dat de inzet bedoeld is om de internationale hulpoperatie te ondersteunen. Het schip was al actief in het Caribisch gebied voor verschillende veiligheidstaken en kon dus snel bij Venezuela komen. En Rusland kampt met grote brandstoftekorten door de Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen. In veel regio's geldt inmiddels een limiet op de verkoop van brandstof en bij tankstations ontstaan lange wachtrijen. President Poetin erkent de problemen en heeft een crisisoverleg gehouden. Hij overweegt een exportverbod op diesel om de binnenlandse voorraden op peil te houden. Oekraïne zegt de aanvallen op Russische energievoorzieningen voor te zetten middels een campagne van 40 dagen. Het weer, er kan in het zuidoosten nog een regen- of onweersbui vallen, verder blijft het droog. Het koelt af naar zo'n 17 graden bij weinig wind. Overdag wordt het 21 tot 27 graden met zon, wolken en kans op een buitje. Tot zover het radionieuws. We are...

Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. Israël zegt een tunnel van Hezbollah in Zuid-Libanon te hebben vernietigd. Volgens het Israëlische leger gaat het om een ondergrondse tunnel van zo'n 200 meter lang. De Verenigde Staten zouden vooraf over die aanval zijn geïnformeerd. De actie volgt kort na een veiligheidsovereenkomst tussen Israël en Libanon. Maar ondanks die afspraken blijven de spanningen in het grensgebied hoog. Hezbollah heeft al aangegeven de overeenkomst af te wijzen en gewoon door te gaan met het aanvallen van Israël. Een aantal invloedrijke geestelijken in Iran wil dat hun land de gesprekken met de Verenigde Staten direct stopzet als het gesloten akkoord opnieuw wordt geschonden. Volgens hen hebben recente Amerikaanse aanvallen het voorlopig akkoord al ondermijnd. Ook media die gelieerd zijn aan de revolutionaire garde noemen verdere onderhandelingen zinloos. In de afgelopen dagen zijn er ondanks een staakt het vuren opnieuw over en weer aanvallen geweest. De spanningen tussen beide landen blijven daarmee hoog. Nederland heeft het marineschip Zijner Majesteit Groningen naar Venezuela gestuurd om noodhulp te leveren na de zware aardbevingen. Het schip is vertrokken vanaf Curaçao met voedsel, water en andere hulpgoederen. Aan boord is ook een helikopter en apparatuur om extra drinkwater te produceren. Defensie zegt dat de inzet bedoeld is om de internationale hulpoperatie te ondersteunen. Het schip was al actief in het Caribisch gebied voor verschillende veiligheidstaken en kon dus snel bij Venezuela komen. En Rusland kampt met grote brandstoftekorten door de Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen. In veel regio's geldt inmiddels een limiet op de verkoop van brandstof en bij tankstations ontstaan lange wachtrijen. President Poetin erkent de problemen en heeft een crisisoverleg gehouden. Hij overweegt een exportverbod op diesel om de binnenlandse voorraden op peil te houden. Oekraïne zegt de aanvallen op Russische energievoorzieningen voor te zetten middels een campagne van 40 dagen. Het weer, er kan in het zuidoosten nog een regen- of onweersbui vallen, verder blijft het droog. Het koelt af naar zo'n 17 graden bij weinig wind. Overdag wordt het 21 tot 27 graden met zon, wolken en kans op een buitje. Tot zover het radionieuws.

0: Gewond geraakt door een ongeval? Bij Juridisch Bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
1: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen. Tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. HiClean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
2: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
3: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Pakistan heeft opnieuw doelen bestookt in buurland Afghanistan. Doel van de aanvallen waren schuilplaatsen en uitvalsbasis van de Pakistanse Taliban. Er zouden 29 militanten zijn gedood, meldt persbureau Associated Press. Afghanistan meldt juist dat tientallen burgers zijn gedood, onder wie vrouwen en kinderen. Sinds februari zijn er geregeld aanvallen in het grensgebied tussen beide landen met honderden doden tot gevolg. Op het strand van Texel is gisteravond een overleden persoon aangetroffen. Over de identiteit van het slachtoffer kan de politie niets kwijt. Hoewel de persoon op het strand ter hoogte van de Koog werd gevonden, is het volgens de politie niet duidelijk of het slachtoffer uit het water kwam of op het strand is overleden. Over de verdere toedracht tast de politie in het duister. Het overlijden wordt onderzocht. Bij een frontale botsing op de N337 bij het Overijsselse Weien is gisteravond een dode gevallen. Diverse andere slachtoffers raakten gewond. Door de enorme klap vloog een van de voertuigen in brand. De bestuurder kon door omstanders uit de brandende auto worden gehaald. Reanimatie mocht niet meer baten. De man uit de gemeente Olstweien overleed ter plekke. Over de toestand van de andere slachtoffers is niets bekend. De Rijksstraatweg is afgesloten voor sporenonderzoek. De politie onderzoekt de toedracht van het ongeval. De NS laat vandaag en morgen minder treinen rijden in de Randstad. Volgens de NS blijft de overlast beperkt. Er rijden onder meer minder intercity's tussen Den Haag en Utrecht, tussen Den Haag en Amsterdam, tussen Utrecht en Rotterdam, tussen Rotterdam en Schiphol, van Schiphol naar Arnhem en tussen Alkmaar en Haarlem. Verder rijden er minder sprinters tussen Gouda, Goverwelle en Den Haag Centraal. Het weer. In het oosten een spatje regen, verder droog en zonnig. In het binnenland zomers tot 28 graden. Aan de kust koeler bij een matige naar het noordwesten draaiende wind. Tot zover het radionieuws.

0: De zon op je huid? Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
1: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagpakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagpakkie.nl.
2: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Pakistan heeft opnieuw doelen bestookt in buurland Afghanistan. Doel van de aanvallen waren schuilplaatsen en uitvalsbasis van de Pakistanse Taliban. Op het strand van Texel is gisteravond een overleden persoon aangetroffen. Over de identiteit van het slachtoffer kan de politie niets kwijt. Bij een frontale botsing op de N337 bij het Overijsselse Weien is gisteravond een dode gevallen. Diverse andere slachtoffers raakten gewond. De NS laat vandaag en morgen minder treinen rijden in de Randstad. Volgens de NS blijft de overlast beperkt. Het weer. In het oosten een spatje regen, verder droog en zonnig. In het binnenland zomers tot 28 graden. Aan de kust koeler, bij een matige naar het noordwesten draaiende wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopstil van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk.

0: Clean. Eén stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Klaar met gedeelde leads? Lead Queens levert 100% exclusieve leads. Vanaf €20 per lead, exclusief btw. Zonder verborgen kosten en zonder contracten. Benieuwd naar onze leadpakketten? Neem dan een kijkje op www.leadqueens.nl.
2: Dit is Edo Peters met het Radio Nieuws. Pakistan heeft opnieuw doelen bestookt in buurland Afghanistan. Doel van de aanvallen waren schuilplaatsen en uitvalsbasis van de Pakistanse Taliban. Er zouden 29 militanten zijn gedood, meldt persbureau Associated Press. Afghanistan meldt juist dat tientallen burgers zijn gedood, onder wie vrouwen en kinderen. Sinds februari zijn er geregeld aanvallen in het grensgebied tussen beide landen, met honderden doden tot gevolg. Op het strand van Texel is gisteravond een overleden persoon aangetroffen. Over de identiteit van het slachtoffer kan de politie niets kwijt. Hoewel de persoon op het strand ter hoogte van de Koog werd gevonden, is het volgens de politie niet duidelijk of het slachtoffer uit het water kwam of op het strand is overleden. Over de verdere toedracht tast de politie in het duister. Het overlijden wordt onderzocht. Bij een frontale botsing op de N337 bij het Overijsselse Weijen is gisteravond een dode gevallen. Diverse andere slachtoffers raakten gewond. Door de enorme klap vloog een van de voertuigen in brand. De bestuurder kon door omstanders uit de brandende auto worden gehaald. Reanimatie mocht niet meer baten. De man uit de gemeente Olstweijen overleed ter plekke. Over de toestand van de andere slachtoffers is niets bekend. De Rijksstraatweg is afgesloten voor sporenonderzoek. De politie onderzoekt de toedracht van het ongeval. De NS laat vandaag en morgen minder treinen rijden in de Randstad. Volgens de NS blijft de overlast beperkt. Er rijden onder meer minder intercities tussen Den Haag en Utrecht, tussen Den Haag en Amsterdam, tussen Utrecht en Rotterdam, tussen Rotterdam en Schiphol, van Schiphol naar Arnhem en tussen Alkmaar en Haarlem. Verder rijden er minder sprinters tussen Gouda, Goverwelle en Den Haag Centraal. Het weer. In het oosten een spatje regen, verder droog en zonnig. In het binnenland zomers tot 28 graden. Aan de kust koeler, bij een matige naar het noordwesten draaiende wind. Tot zover het Radio Nieuws.
3: Dit is even de hart van de ANWB. Spits is begonnen, de meeste files in Zuid-Holland, Noord-Brabant en Gelderland. Op de A4 Rotterdam-Amsterdam tussen knooppunt Ypenburg en Zoeterwoudendorp 12 kilometer file, een half uur vertraging alweer. Op de A27 Breda richting Utrecht door de werkzaamheden tussen Nieuwedijk en Noordeloos 6 kilometer file. A28 Zwolle richting Amersfoort tussen Harderwijk en Strand-Nulde 7 kilometer file. Door een spoedreparatie is de linkerrijstrook dicht. Omrijden kan via Apeldoorn over de A50 en de A1, scheelt weer 35 minuten. A29 Rotterdam-Bergen-op-Zoom, liggen voorwerpen op de weg bij afrit Oud-Beijland, 3 kilometer file. En op de A58 Eindhoven richting Breda ligt afval op de weg bij Tilburg Centrum West, 9 kilometer file. Vanaf Moergestel een half uur vertraging.
4: We are officially the hottest AM station. 8, 9, 8. Beleef

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
2: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
3: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Pakistan heeft opnieuw doelen bestookt in buurland Afghanistan. Doel van de aanvallen waren schuilplaatsen en uitvalsbasis van de Pakistanse Taliban. Op het strand van Texel is gisteravond een overleden persoon aangetroffen. Over de identiteit van het slachtoffer kan de politie niets kwijt. Bij een frontale botsing op de N337 bij het Overijsselse Weien is gisteravond een dode gevallen. Diverse andere slachtoffers raakten gewond. De NS laat vandaag en morgen minder treinen rijden in de Randstad. Volgens de NS blijft de overlast beperkt. Het weer. In het oosten een spatje regen, verder droog en zonnig. In het binnenland zomers tot 28 graden. Aan de kust koeler, bij een matige naar het noordwesten draaiende wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
4: Dit is even de hart van de ANWB. Redelijk normale ochtendspits vanochtend op de A12. Den Haag richting Utrecht is wel een half uur vertraging veroorzaakt door een ongeluk. Tussen Gouda en Nieuwebrug staat 9 kilometer file. Er zijn twee rijstroken dicht. Op de A50 Eindhoven richting Arnhem door een kapotte vrachtwagen een half uur vertraging tussen knooppunt Paugraven en knooppunt Valburg. 17 kilometer file, de rechterrijstrook is dicht. En op de A59 Den Bosch richting Zonzeel tussen Afrit Dus en knooppunt Hooipodder een half uur vertraging in 6 kilometer file.

0: hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
1: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
2: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
3: Moet je nu tekenen voor die vaststellingsovereenkomst? Je krijgt een vaststellingsovereenkomst van je werkgever en je voelt de druk om snel te tekenen. Maar weet je wel of het bedrag klopt? Of je recht hebt op meer? Op vsohulp.nl doe je eerst een gratis AI-check. Zo weet je meteen waar je staat. En kies je voor verdere hulp van een advocaat, dan betaalt vaak je werkgever de juridische kosten. Eerst checken, dan tekenen. Ga naar vso-hulp.nl. Ik herhaal vso-hulp.nl.
4: Dit is Edo Peters met het Radio Nieuws. Het kabinet wil psychische mishandeling en dwingende controle strafbaar stellen. Daders zijn zo sneller te vervolgen en escalatie van huiselijk geweld kan ermee worden tegengegaan. Een wetsvoorstel van deze strekking werd in het kabinet Schoof al toegezegd door oud-staatssecretaris Koenraadi als hulpmiddel om femicide te voorkomen. Slachtoffers vinden de drempel voor aangifte heel vaak te hoog. Met de nieuwe wet kan het OM ook op eigen initiatief mensen aanhouden voor dwingende controle, psychische mishandeling en stalking. Jongeren krijgen steeds vaker forse dwangsommen opgelegd om te voorkomen dat ze opnieuw in de fout gaan. Het gaat dan om bedragen tussen de 1000 en 7500 euro. Bijvoorbeeld bij het dragen van een mes of het afsteken van verboden vuurwerk. Ook drugsdealers worden zo op het rechte pad gehouden. Waar een veroordeling via het strafrecht maanden kan duren, komt er bij een dwangsom geen rechter aan te pas. Gemeenten kunnen jongeren direct aansprakelijk stellen. Op het strand van Texel is gisteravond een overleden persoon aangetroffen. Over de identiteit van het slachtoffer kan de politie niets kwijt. Hoewel de persoon op het strand ter hoogte van de Koog werd gevonden, is het volgens de politie niet duidelijk of een slachtoffer uit het water kwam of op het strand is overleden. Over de verdere toedracht tast de politie in het duister. Het overlijden wordt onderzocht. De NS laat vandaag en morgen minder treinen rijden in de Randstad. Volgens de NS blijft de overlast beperkt. Er rijden onder meer minder intercities tussen Den Haag en Utrecht, tussen Den Haag en Amsterdam, tussen Utrecht en Rotterdam, tussen Rotterdam en Schiphol, van Schiphol naar Arnhem en tussen Alkmaar en Haarlem. Verder rijden er minder sprinters tussen Gouda, Goverwelle en Den Haag Centraal. Het weer. In het oosten een spatje regen, verder droog en zonnig. In het binnenland zomers tot 28 graden. Aan de kust koeler, bij een matige naar het noordwesten draaiende wind. Tot zover het Radio Nieuws.
5: Dit is even de hart van de ANWB. Het is druk op de weg op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Een half uur vertraging tussen knooppunt Hintam en Waardenburg door de werkzaamheden op de A27 Breda richting Gorkum. 9 kilometer file tussen Hank en knooppunt Gorkum. De A44 is nog steeds dicht door werkzaamheden richting Amsterdam bij afrit Noordwijkerhout. En daarom een lange file op de A4 vanuit Rotterdam naar Amsterdam. Tussen Knoppen Diepenburg en Nieuw-Vennep 25 kilometer stilstaand verkeer. Op de A12 Den Haag richting Utrecht een uur vertraging tussen Zevenhuizen en Nieuwebrug. 15 kilometer file. Dat komt door een ongeluk. Er zijn 2 rijstroken dicht. Op de A50 Oss richting Arnhem. Door een kapotte vrachtwagen tussen Knoppen Bankhoef en Heteren 11 kilometer file.

0: Dit is KBC Radio. Beleef de jaren 80.
1: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
0: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar RobustRise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost RobustRise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel RobustRise.nl.
2: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
3: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Het kabinet wil psychische mishandeling en dwingende controle strafbaar stellen. Daders zijn zo sneller te vervolgen en escalatie van huiselijk geweld kan ermee worden tegengegaan. Jongeren krijgen steeds vaker forse dwangsommen opgelegd om te voorkomen dat ze opnieuw in de fout gaan. Het gaat dan om bedragen tussen de 1000 en 7500 euro. Op het strand van Texel is gisteravond een overleden persoon aangetroffen. Over de identiteit van het slachtoffer kan de politie niets kwijt. De NS laat vandaag en morgen minder treinen rijden in de Randstad. Volgens de NS blijft de overlast beperkt. Het weer. In het oosten een spatje regen, verder droog en zonnig. In het binnenland zomers tot 28 graden. Aan de kust koeler, bij een matige naar het noordwesten draaiende wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
4: Dit is even de hart van de ANWB. Het is druk op de A12, vooral Den Haag richting Utrecht tussen Bleiswijk en Nieuwebrug. 16 kilometer stilstaand verkeer. Door een ongeluk zijn 2 rijstroken nog even dicht. Daardoor loopt het vast op de N11, Leiden richting Bodegraven. Tussen Bodegraven Centrum en de A12 3 kilometer file. En op de A20 hoek van Holland richting Gouda tussen Rotterdam, Prins Alexander en Knopend Gouwen 10 kilometer stilstaan. Op de A27... Breda richting Gorkum tussen Hank en Knopend Gorkum 8 kilometer file. De weg is dicht tussen Gorkum en Everdingen. En dat duurt tot 17 juli.
5: Jij altijd al Turkse fluit willen hebben op vrachtauto? Turkse fluit. En jouw vrouw wordt niet boos. Turkse fluit is mooiste fluit. Hé, hey, is je mooie fluit, hè? Oh, is mooie Turkse fluit. Is je mooie fluit voor op vrachtauto niet? Jij thuiskomen, jij fluit, jouw vrouw eten klaar. Oh, dat is mooi. Turkse fluit is mooi. Turkse fluit 24 volt en Turkse fluit 12 volt. Bestel nu de originele Haido Turkse fluit. Bij kbcimport.com.

0: Gewond geraakt door een ongeval? Bij Juridisch Bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
1: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk,

0: één steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Defensie zet de komende jaren fors in op onbemande wapensystemen. Dat staat in een nog vertrouwelijke defensienota samen voorwaarts van minister Jisilgus en staatssecretaris Boswijk van Defensie. Jisilgus en Boswijk willen dat de krijgsmacht sneller, slimmer en wendbaarder wordt om moderne dreigingen het hoofd te kunnen bieden. De koerswijziging volgt op de oorlog tussen Rusland en Oekraïne, waar het gebruik van drones een grote vlucht genomen heeft. Het aantal meldingen van vergiftigingen door afslankmedicatie is vorig jaar verdubbeld. Het gaat dan vooral om mensen die zelf experimenteren met middelen die nog niet zijn goedgekeurd. Eerder dit jaar stond de teller op 76 meldingen, nu zijn het er ruim 150. Het Nationaal Vergiftigingen Informatiecentrum stelt bovendien vast dat in 40% van de gevallen er helemaal geen dokter aan te pas is gekomen. Er worden nu ook vergiftigingen vastgesteld met het middel retatrudine. Dit middel, ook bekend als Triple G, is nog nergens ter wereld goedgekeurd. Justitieminister Van Weel wil de straf omhoog voor wie na een patroon van aanhoudend huiselijk geweld zijn of haar partner dood. Rechters beschouwen dat als doodslag waarvoor maximaal 25 jaar cel kan worden opgelegd. Van Weel wil dit in specifieke gevallen verhogen naar 30 jaar of zelfs levenslang. Deze verhoging voor doodslag geldt na een patroon van mishandeling of het uitoefenen van dwingende controle. Hierdoor kunnen daders even hard worden gestraft als bij moord met voorbedachte raden. Oostenrijk is begonnen met het evacueren van 200 mensen uit het Kaunertal, dicht bij de Italiaanse grens. Vanwege enorme modderstromen zijn daar veel mensen vast komen te zitten. Met enkele helikopters worden de mensen nu naar een veiligere plek gebracht. In het populaire skigebied hebben stevige onweersbuien met regen en hagel modderstromen veroorzaakt en wegen geblokkeerd. Het weer in het oosten een spatje regen, verder droog en zonnig. In het binnenland zomers tot 28 graden. Aan de kust koeler bij een matige naar het noordwesten draaiende wind. Tot zover het radionieuws.
3: Dit is even de hart van de ANWB. Het is een vrij drukke ochtendspits met veel vertraging door werkzaamheden op de A44. Staat op de A4 Rotterdam-Amsterdam weer 26 kilometer file tussen Ypenburg en Nieuw-Vennep. Het staat helemaal stil. En de vertraging is een uur. Op de A12 Den Haag richting Utrecht ook veel vertraging nog tussen Bleiswijk en Reewijk. 6 kilometer file door een ongeluk, maar de weg is weer vrij. Door die file op de A12 staat het ook stil op de A20 hoek van Holland richting Gouda tussen Rotterdam, Prins Alexander en Knoopend Gouwen. 9 kilometer file. Op de A27 Breda richting Gorkum door de werkzaamheden tussen Hank en Knoopend Gorkum. 7 kilometer file. En door een kapotte vrachtwagen op de A50 Os richting Arnhem staat 14 kilometer file tussen Knoopend Ewijk en Knoopend Grijsoord. De vertraging is een half uur.
1: We

0: The Giant Jukebox. Jouw hits, jouw station.
1: Dit is KBC. Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering.

0: Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Defensie zet de komende jaren fors in op onbemande wapensystemen. Dat staat in een nog vertrouwelijke defensienota samen voorwaarts van minister Jezilgus en staatssecretaris Boswijk van Defensie. Het aantal meldingen van vergiftigingen door afslankmedicatie is vorig jaar verdubbeld. Het gaat dan vooral om mensen die zelf experimenteren met middelen die nog niet zijn goedgekeurd. Justitieminister Van Weel wil de straf omhoog voor wie na een patroon van aanhoudend huiselijk geweld zijn of haar partner dood. Rechters beschouwen dat als doodslag waarvoor maximaal 25 jaar cel kan worden opgelegd. Oostenrijk is begonnen met het evacueren van 200 mensen uit het Kaunertal dichtbij de Italiaanse grens. Vanwege enorme modderstromen zijn daar veel mensen vast komen te zitten. Het weer in het oosten een spatje regen, verder droog en zonnig. In het binnenland zomers tot 28 graden. Aan de kust koeler, bij een matige naar het noordwesten draaiende wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is even de hart van de ANWB. Het is nog redelijk druk op de weg. Op de A4 Rotterdam-Amsterdam 25 kilometer file tussen Ypenburg en Nieuw-Vennep door de werkzaamheden op de A44. A12 Arnhem-Den Haag tussen Maarn en Knoop Lunetten 6 kilometer file door een kapotte vrachtwagen. A50 Oss richting Arnhem 11 kilometer file tussen Knoop het Valburg en Grijshoort door een kapotte vrachtwagen.

maar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.

0: 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
2: Zin in iets anders dan standaard uit eten in Barendrecht? Ontdek Naap, een authentiek Afghaans-Persisch restaurant met huisgemaakte smaken en onze cultuur aan tafel. Even spieken wat er op het menu staat en meteen een tafel boeken? Ga naar naaprestaurant.nl.
3: Moet je nu tekenen voor die vaststellingsovereenkomst? Je krijgt een vaststellingsovereenkomst van je werkgever en je voelt de druk om snel te tekenen. Maar weet je wel of het bedrag klopt? Of je recht hebt op meer? Op vsohulp.nl doe je eerst een gratis AI-check. Zo weet je meteen waar je staat. En kies je voor verdere hulp van een advocaat? Dan betaalt vaak je werkgever de juridische kosten. Eerst checken, dan tekenen. Ga naar vso-hulp.nl. Ik herhaal vso-hulp.nl.
4: Dit is Edo Peters met het Radio Nieuws. Defensie zet de komende jaren fors in op onbemande wapensystemen. Dat staat in een nog vertrouwelijke defensienota samen voorwaarts van minister Jisilgus en staatssecretaris Boswijk van Defensie. Jisilgus en Boswijk willen dat de krijgsmacht sneller, slimmer en wendbaarder wordt om moderne dreigingen het hoofd te kunnen bieden. De koerswijziging volgt op de oorlog tussen Rusland en Oekraïne.

0: Oekraïne, waar het gebruik van drones een grote vlucht genomen heeft. Het aantal meldingen van vergiftigingen door afslankmedicatie is vorig jaar verdubbeld. Het gaat dan vooral om mensen die zelf experimenteren met middelen die nog niet zijn goedgekeurd. Eerder dit jaar stond de teller op 76 meldingen, nu zijn het er ruim 150. Het Nationaal Vergiftigingeninformatiecentrum stelt bovendien vast dat in 40% van de gevallen er helemaal geen dokter aan te pas is gekomen. Er worden nu ook vergiftigingen vastgesteld met het middel retatrudine. Dit middel, ook bekend als Triple G, is nog nergens ter wereld goedgekeurd. Justitieminister Van Weel wil de straf omhoog voor wie na een patroon van aanhoudend huiselijk geweld zijn of haar partner doodt. Rechters beschouwen dat als doodslag, waarvoor maximaal 25 jaar cel kan worden opgelegd. Van Weel wil dit in specifieke gevallen verhogen naar 30 jaar of zelfs levenslang. Deze verhoging voor doodslag geldt na een patroon van mishandeling of het uitoefenen van dwingende controle. Hierdoor kunnen daders even hard worden gestraft als bij moord met voorbedachte raden. Oostenrijk is begonnen met het evacueren van 200 mensen uit het Kaunertal, dicht bij de Italiaanse grens. Vanwege enorme modderstromen zijn daar veel mensen vast komen te zitten. Met enkele helikopters worden de mensen nu naar een veiligere plek gebracht. In het populaire skigebied hebben stevige onweersbuien met regen en hagel modderstromen veroorzaakt en wegen geblokkeerd. Het weer: in het oosten een spatje regen, verder droog en zonnig. In het binnenland zomers tot 28 graden. Aan de kust koeler bij een matige naar het noordwesten draaiende wind. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is even de hart van de ANWB. Er staan nog een paar files op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Is het druk tussen Rosmalen-West en Waardenburg. 11 kilometer door werkzaamheden op de A27. A4 Rotterdam-Amsterdam. Een file tussen knooppunt Ypenburg en Nieuw-Vennep van 25 kilometer door werkzaamheden op de A44. 3 kwartier vertraging. A10 Watergraafsmeer de Nieuwe Meer door een te hoge vrachtwagen bij de Koentunnel. 2 kilometer file. En 1 kwartier vertraging door een kapotte vrachtwagen op de A12 Arnhem richting Den Haag. Tussen Driebergen en knooppunt Lunette, 6 kilometer file. Miami,

Dat is altijd een mooie binnenkomer, een songfestivalwinnaar. En vandaag hadden we ABBA in het Zoute Uur met die grote hit uit de jaren 70, Waterloo. En het Nederlands product, Lois Lane, is the first time, ja, de eerste keer van wat? De eerste keer van het Zoute Uur is al jaren geleden. Tineke de Nooi sluit vrede met oud-staatssecretaris Michel van Hulten. Over een half uur meer over Michel en Tineke. We zouden er een liedje over kunnen maken. Eerst een heleboel platen achter elkaar vanaf draaitafel aan stuurboord en een draaitafel aan bakboord. We horen zometeen Gladys Knight en de Bips. We horen zometeen de Motors. Maar we bijten af met Frank Ifield en Summer is Over.

Zitten in de zon, aldus André van Duin. En ik merk dat de bemanning beneden deks een beetje onrustig is. Hoe zou dat komen? Misschien door het volgende liedje.

0: Het Zoute Uur. Muziek uit de tijd van de zeezender.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
3: Wordt rekenen thuis steeds weer gedoe en saai? Met Rekenduo wordt oefenen een game. Zoek de som en het antwoord. Net als Memory. Ieder kind speelt op eigen niveau en wordt snel steeds beter. Probeer nu gratis. Al vanaf €4,99 per jaar voor 2500 games bij rekenduo.nl.
4: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Defensie zet de komende jaren fors in op onbemande wapensystemen. Dat staat in een nog vertrouwelijke defensienota samen voorwaarts van minister Jezilgus en staatssecretaris Boswijk van Defensie. Het aantal meldingen van vergiftigingen door afslankmedicatie is vorig jaar verdubbeld. Het gaat dan vooral om mensen die zelf experimenteren met middelen die nog niet zijn goedgekeurd. Justitieminister Van Weel wil de straf omhoog voor wie na een patroon van aanhoudend huiselijk geweld zijn of haar partner dood. Rechters beschouwen dat als doodslag waarvoor maximaal 25 jaar cel kan worden opgelegd. Oostenrijk is begonnen met het evacueren van 200 mensen uit het Kaunertal, dichtbij de Italiaanse grens. Vanwege enorme modderstromen zijn daar veel mensen vast komen te zitten. Het weer in het oosten een spatje regen, verder droog en zonnig. In het binnenland zomers tot 28 graden. Aan de kust koeler bij een matige naar het noordwesten draaiende wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
5: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht staat tussen knooppunt Empel en Waardenburg 12 kilometer file. De vertraging is een kwartier. A4 Den Haag richting Amsterdam tussen Hoogmade en Nieuw-Vennep 6 kilometer file door werkzaamheden op de A44... A16 Breda-Rotterdam, 11 kilometer file tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht.

Tweede speelhelft van het Zoute Uur is van start. En dit was Harley Davidson van Brigitte Bardot. Daar was een liedje over gemaakt vroeger en dat ging zo. Brigitte Bardot, Bardot, die heeft ze niet zomaar zo. Dat kan in deze tijd niet meer van Amstel, dat moet je toch weten. Nou, ik hoop dat de directie mij vrijpleit. We gaan even terug naar Tineke, dat had ik beloofd. Toen Tineke de Nooi in het Rosa Spierhuis ging wonen, trad ze toe tot een culturele commissie. Twee heren die stelden zich aan haar voor. En toen nummer 2 haar een hand gaf, zei hij: mevrouw de Nooi, met mij zult u niet zo blij zijn. Mijn naam is Van Hulten. Michel van Hulten, riep Tineke. Jazeker. Michel van Hulten was in de nadagen van de zenders op zee staatssecretaris en was medeverantwoordelijk voor de anti-zeezenderwet, samen met toenmalig minister Van Doren. Nou, gelukkig konden het nieuwe commissielid Tineke en Van Hulten er nu hartelijk om lachen. En ze hebben het, geloof ik, goed samen in die culturele commissie in het Rosa Spierhuis. Zouden we meer muziek doen? Jazeker. Gary Lewis en de Playboys hier op KBC Radio.

0: Muziek uit de tijd van de zeezenders. Het Zoutuur.
1: Dit is Tineke de Nooi en je luistert naar het Zoute Uur.

fietser die niet wist wat Esso Mix was. Dom, hè? En nou is een bromfiets stuk. Toch jammer voor die brommer.

Een van de laatste platen in het Zoute Uur kwam van Toto. Echte jaren 80 muziek. En ik laat je achter bij Joan Baez. Met dat prachtige nummer The Night They Drove Old Dixie Down.

0: Het Zoute Uur. Muziek uit de tijd van de zeezenders.
1: De zon op je huid. Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
2: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
3: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. 1 vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
4: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
5: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagpakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagpakkie.nl.
6: Dit is Edo Peters met het Radio Nieuws. Het treinverkeer rondom Rotterdam is ontregeld door een stroomstoring. Vanaf Rotterdam Centraal richting Barendrecht en tussen Rotterdam en Breda rijden volgens de NS geen treinen. Ook het grootste rangeerterrein en knooppunt voor goederenvervoer in Nederland, de Kijfhoek, is getroffen. Er rijden nog wel treinen vanuit Rotterdam naar het noorden. Diverse treinen zijn gestrand. Reizigers wordt geadviseerd om de reisplanner te checken voor actuele informatie over het treinverkeer. De landelijke hittegolf duurt inmiddels 11 dagen. Daarmee sneuvelen de vorige records uit 1936 en 1976. De hittegolf telde

0: vijf tropische dagen waarop de temperatuur boven de 30 graden uitkwam. De hoogste temperatuur die in de beeld werd gemeten was 36,8 graden op 26 juni. Dat deze hittegolf zo vroeg in het jaar voorkomt is uitzonderlijk. De zogenoemde superhittegolf duurde in het Limburgse El maar liefst 6 dagen. Op vrijdag werd daar een temperatuur gemeten van 39,4 graden. Defensie zet de komende jaren fors in op onbemande wapensystemen. Dat staat in een nog vertrouwelijke defensienota samen voorwaarts van minister Jezilgus en staatssecretaris Boswijk van Defensie. Jezilgus en Boswijk willen dat de krijgsmacht sneller, slimmer en wendbaarder wordt om moderne dreigingen het hoofd te kunnen bieden. De koerswijziging volgt op de oorlog tussen Rusland en Oekraïne, waar het gebruik van drones een grote vlucht genomen heeft. Justitieminister Van Weel wil de straf omhoog voor wie na een patroon van aanhoudend huiselijk geweld zijn of haar partner dood. Rechters beschouwen dat als doodslag waarvoor maximaal 25 jaar cel kan worden opgelegd. Van Weel wil dit in specifieke gevallen verhogen naar 30 jaar of zelfs levenslang. Hierdoor kunnen daders even hard worden gestraft als bij moord met voorbedachte raden. Het weer droog, zonnig en zomers warm. Aan de kust is het wat koeler door de matige noordoostenwind. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam 11 kilometer file tussen Zoeterwoude, Rijndijk en Nieuw-Vennep. De vertraging is een half uur. A7 Groningen-Duitse grens bij de grens een kwartier vertraging en 3 kilometer file. A67 Venlo richting Eindhoven tussen Afrit Zomer en Knoopend Leenderheide staat 8 kilometer file door bergingswerkzaamheden een half uur vertraging. Er rijden door een stroomstoring geen treinen tussen Rotterdam Centraal en Dordrecht. Dat duurt tot ongeveer 11:15.
2: Je week begint toch hier. Is Panda.
3: We are officially the hottest AM station.
4: 891. Onderweg met Bob van Beten.
5: Volledig alive en kicking. André!
6: Morgen, Bob en alle luisteraars. Ja, ik zit er ook weer bij.
5: Ja, het verhaal hoor je zo van André. Ik ben helemaal voorbereid.
7: Hij schat, goedemorgen.
5: Koffie erbij en lekkere muziek. Hier is

En we gaan de hele week, heb ik wat mij betreft, ik heb het voorgenomen gisteren. Ik denk, we gaan de hele week al live en kicking radio maken. Ik heb het gemist afgelopen vrijdag. Aan jullie ook, niet al live, maar wel kicking. Heel veel zomerse muziek. Het was de warmste dag van de hele week. Vorige week met code rood in 8 provincies in Nederland. En een ontlading zaterdagmiddag, avond en nacht. Tjongejonge. In de lucht met continu winden, bliksemflitsen, flitsen, hagelstenen, soms zo groot als pingpongballen. Ook in Zeeland, waar code geel was. Nee, dat was code oranje. Maar goed, we gaan ervoor. Ik zeg code groen vandaag. Alle seinen op groen, alle lichten op groen voor jullie, jou, jullie. Ja, André, hoorde je al eventjes. Via Messenger, Bob van Meten. En mail me maar, bob@kwcradio.nl. Gaan we weer lekker interactief radio maken. Voor diegenen die het kunnen, hè, voor de duidelijkheid. André, gaan we zo meteen mee verder, hoor. Chippy was heel vroeg bij, zag ik. En Harry ook, trouwens. Dus Harry is logisch natuurlijk in Brisbane Down Under. Die laat ons even weten. By the way, good evening, Harry. Down Under in Brisbane. Het is vandaag de wafelijzerdag. Ofwel, het bakken van wafels, zeg maar, in het ijzer. Ja, hoe moet ik dat dan zeggen? Nou ja, van die koek en dingen die je ook op, die herinner ik me, op de kerstmarkt kunt eten. Dan met lekkere kerst of zo in Duitsland. Het is vandaag niet alleen de wafelijzerdag, ook de impact van de industrie. Op de industrieel ontwerpdag vandaag, niet te moeilijk doen, heb je gelijk een ode aan de fotografie. Op de cameradag vandaag. En ja, kinderen zijn er heel blij mee. Het spelen buiten, maar vooral in de modder. Het is vandaag modderdag. Oké, wij modderen niet aan, hè? Nee, wij gaan gewoon lekker vrolijk verder. Nou, Messenger Bob van Beter, bob@kbcradio.nl met lekkere muziek. Een nieuwe Bob dubbel op, een artiest in de spotlight. Je mag het doorgeven als je een favoriet hebt. Dan draai ik er dan 2 of 3 nummers van. En de muzikale ketting waar wij donderdag mee eindigden was Parijs van Kenny B. Iets met ijs, iets met Parijs of met Kenny of met B of B of wat dan ook. Ja, je mag het doorgeven, ik ben benieuwd. We gaan er een lekker dagje en een lekker weekje van maken. Ik rij heel graag met je mee hier bij KBC op 891 en 1008.

0: Chicory Tip. En Son of My Father vindt Chippy een leuke plaat. Chip, chip, chick, chick, chick. Ja, Chicory Tip is logisch natuurlijk, ja. Onderweg op KWC Radio. Hey, goedemorgen voor de iets latere inschakelaars. Ja, Harry niet, want daar is het al evening geworden natuurlijk in Brisbane Down Under. Logisch. Ja, mensen. Oh, hoe ben je door het weekend heen gekomen? Ik denk dat er nog wel wat berichtjes voorbij gaan fietsen vandaag. Want wij hebben een heel ontspannen weekend. En een ontlading op zaterdag. Niet van mezelf of van mijn vriendin. Maar nee, gewoon vanwege het weer. Ja. Hans Vriend is erbij. Messenger Bob van Beter. Bob het KBC Radio.nl. Lekker kort maar krachtig. Lekker bakkie koffie. Graag één keer. En dan gaan we gelijk voor je regelen, Hans. Bij deze. En Noord-Schaarwouden nam dat zonder problemen in ontvangst, denk ik, zometeen te lezen. Onderweg op KBC. Eens even kijken. Oh ja, André, eerst even, want anders dan denk je van ja, die André hoor ik aan het begin even. Maar heeft hij nog wat meer te vertellen? Tuurlijk, André, het complete verhaal, wat er gebeurd is. In over wat er gaat komen en waar die gaat overstaan vanavond. André!
1: Morgen, Bob en alle luisteraars. Ja, ik zit er ook al bij.
0: En vertel, André, hoe was het weekend?
1: Nou, een gezellig weekendje.
0: Ja, was het lekker.
1: Morgen thuis vertrokken, MOA gelaaien voor Schijf. Dan ben ik daar rond 11:30, 11:15.
0: Oh, mooi.
1: Om te gaan lossen.
0: Bijna dus.
1: Probeer ik daarna toch weer alles mee te krijgen. Mm-hmm. En dan ga ik weer terug naar MOA om te laaien voor Veghel vanmorgen vroeg. Dus vanavond
0: RV?
1: Denk ik dat RV wordt.
0: RV, ja, zie je.
1: Of Kelpenolen.
0: Of het kan ook, ja, natuurlijk.
1: Dus dat loopt. In ieder geval, maak er moois van. De groeten iedereen. En tot morgen weer. Houdoe.
0: Kijk, zo kan het, mensen. Je kunt het ook anders doen, hè. Je kunt ook een videootje meesturen of een fotootje. Of alleen de groetjes overbrengen. Ja, kan allemaal. 11 geïnteresseerd. Het was weer een mooie avond voor Niels. Niels Rijming, voor de duidelijkheid. Een mooie partij. Dat, de C-klasse kickboxgala in Hardenberg is het geweest. Ik ga nog even naar een videootje kijken. Hij gaat weer een stapje verder. Naar de C-klasse, hè, voor de duidelijkheid. Hij gaat door naar de C-klasse. Zo kreeg ik donderdag te horen. Dus nu is dat gelukt. Gefeliciteerd. En de groetjes aan iedereen. Cowboy Phil is er ook bijgekomen intussen. Goedemorgen Bob vanuit Antwerpen. En, of Edegem, weet ik niet. Alle onderwegjes. Momenteel is het een zalige 17 graden. Oh, dat is nog van eerder die temperatuur, zie ik hier. Een hele frisse wind waait hier tussen de slaapkamer en de living. Oké, een tocht gewoon, kun je ook zeggen, Philip. Donderdag met onze trip naar Luxemburg had ik problemen met mijn bankkaart die niet werkte. Waardoor Leo, dikke Leo. Nee, Leo gewoon. Sommige dingen heeft moeten voorschieten en andere dingen zoals tanken niet konden doorgaan. Moesten we de auto duwen naar huis, denk ik dan. Fijne uitzending. Iedereen vandaag ook weer veilige kilometers toegewenst. En tot morgen vanwege Cowboy Phil. Kijk eens aan. De MRC Mossel is erbij. Je collega Ruud meldt zich ook zo. Morgen Bob en alle luisteraars. Ben er ook weer bij. Oh nee, dat staat er niet. We zijn afgelopen weekend niet gesmolten. Een heerlijk weekend gehad. Het waren namelijk de havendagen in Terneuzen. Oh, dat ging allemaal door, hè? Natuurlijk, want code oranje betekent niet dat alles platgelegd werd. Gelukkig maar voor iedereen. Terneuzen dus stond in de spotlight vanwege de havendagen. En zaterdagochtend was het echt heerlijk om aan boord een rondvaart over de Westerschelde te maken. We hebben de zeesleepboot Elbe bezichtigd. Die is van 1959, toen de sterkste sleepboot ter wereld was, ontvaren geweest. Oké, een stukje Hollands glorie. Wat nu als museumdienst doet, wat leuk ze. Vandaag moet er weer gewerkt worden. Ik heb weer een hoogwerker geladen en hiermee ben ik onderweg naar Berlijn. Graag koffie, tuurlijk. Maar ja, Duitsland heeft een ongelooflijk lekkere koffie, hè Ruud? Ruud, is er, Ruud, ogenblikje. Luc, wil ik zeggen. Maar goed, van mij over een bakkie. Je bent er nog niet, hè? MRC's chef de hier, Bas Ruud, zegt er morgen Bob. Een mooi weekend gehad bij Modena, Italia. Vanmorgen gelost onder Bologna en ik ben nu onderweg naar Nogara. Hopelijk net voor de lunchpauze een hoogwerkertje laden voor Genève. En dan even afkoelen in de fonteinen bij Genève. Nou ja. Ik hoop niet dat je het centrum in moet, want dat is een beetje lastig. Nee. Maar ja, je weet het niet. Je bent geen hoogvlieger. Je hebt wel een hoogwerker bij je. Dat is wat anders. Succes, Ruud. Jos, gelost en één geladen. En nou maar weer eens even afladen. Strand 2000 en op naar Italië. Laatste weekje voor de vakantie. Ja, Jos, we moeten nog even overleggen hoe we dat gaan doen de komende tijd dan met het zagen op woensdag. Want anders gaat het niet helemaal goed, denk ik. Goed, Leuk om te vernemen. Chippy Martin is erbij, onderweg voor Zeeman. Vanmorgen vroeg zich al gemeld toen ik het ochtendprogrammaatje deed bij Radio Utrecht. Ja, Martin.
2: Hey, goedemorgen Bob en onderwegjes. Ja, daar is hij weer, Martinez. Ik hou het even kort, Bob. Ik ben druk bij Amersfoort.
0: Oh, ik zie het, de koppelpoort.
2: Ik ben al lekker opgeschoten. Ik heb er al 5, 6 uit. Ja, ik heb er nog... Nee, 7 gelost.
0: Zo.
2: Ik heb er nog 4. Dus dat gaat hartstikke goed.
0: In de lange straat moest je zeker zijn.
2: Ja, ik ben gelijk even druk, dus ik zal niet alles mee kunnen krijgen van de uitzending. Ja, maar ja, dat is even niet anders. Ah, ja. Morgen begin ik pas na 3 uur 's middags of zo.
0: Vanwege voetbal?
2: Dan ga ik richting Dresden en dan gaan we maatje Danny mee van de Wit.
0: Oh ja, Danny.
2: En dan hebben we een ritje Dresden. Dan is Dresden, over Duitsland, laten we het daar even opbouwen.
0: Oh, gezellig.
2: En dat dus. En voor de rest, ja, als je maar nog een bakje en een tosti hebt, dan gaat het weer goed komen, Bob. Hey. Wens iedereen een fijne dag en tot later maar weer. Mazzel!
0: Hoi, Chippy. En Kruiskot, zeg maar, hè? Ja, nou, ik zei een lange straat. Ja, ik ken Amersfoort wel, maar ik weet niet of Zeeman daar nog zit eigenlijk. Ja, volgens mij op dat plein zitten. Schuin tegenover het V&D-gebouw, als dat niet gesloopt is. In Zeist gaan ze bijvoorbeeld ook de V&D slopen. Of zijn ze vandaag gestart, geloof ik. Lambiek! Met een smile op de mond, zegt Dirk. Met een duimpje erbij. Krijg je van mij een duimpje terug, hoor. Goedemorgen. Jeroen, aviateur. Jeroen is er ook weer bij. Gezellig koekje bij de koffie. Dat scheelt ook. Had ik niet in huis gehaald, dus vandaar. En de buschauffeur in Eindhoven meldt zich. Vincento krijgt ook van mij een duimpje terug. Nou, nog eentje dan. Hannes, Tontrans. Morgen Bob en onderwegjes. We zijn er weer bij. Ik heb net gelost en ook weer geladen in Pilon. En nu onderweg naar Pladel. Bob dubbelop en het kwadraat. Roxette, wat dacht je daarvan? Niet zo gek eigenlijk. Dus, Hannes van Tontrans, wacht het af, net als ieder ander. Meer post hoor je zometeen hier bij KBC Radio. Messenger Bob van Meten, bob@kbcradio.nl. Wat je ook hoort is muziek zometeen, maar dit klinkt je als muziek in de oren. De ANWB Verkeersinformatie Europa.
3: Dit is Wijnald Zwaan bij de ANWB. In België kan het verkeer deze week vertraging oplopen door werkzaamheden op de E19 Brussel-Antwerpen. Bij Mechelen-Zuid zijn van donderdagavond tot dinsdagochtend richting Antwerpen minder rijstroken beschikbaar. Van dinsdag tot vrijdag is dat bij Mechelen-Noord in beide richtingen het geval. In Duitsland is de A2 Braunschweig richting Berlijn dicht door schade aan het asfalt tussen Irksleben en Magdeburg en verderop tussen Thesen en Cesar. Het is niet bekend hoe lang de herstelwerkzaamheden gaan duren. Vrijdagavond gaan er een paar snelwegen dicht door werkzaamheden. De A1 Lübeck richting Bremen gaat dicht tussen Hamburg-Stielhorn en Hamburg-Harburg. De A2 Dortmund richting Hannover wordt afgesloten tussen knooppunt Kamen en Ham. Beide wegen zijn maandagochtend vroeg weer open. In Italië moet het verkeer de komende maanden, nog tot in oktober, rekening houden met veel vertraging op de A22 Bolzano-Brennero. Iets ten noorden van Varna wordt aan de weg gewerkt. Op drukke reisdagen wordt het verkeer gedoseerd doorgelaten.

0: Guy, Sebastian, Guy Sebastian met Before I Go. Hans, de Viking is onderweg voor Intersprint. Heeft een duimpje gestuurd. Dat betekent een duimpje van mij terug. Natuurlijk. Dat betekent ook dat je even met andere dingen bezig bent. Dan iets appen of wat ook. Nee, natuurlijk. Helemaal gelijk, Hans. Ik zie de fotoreportage wel weer een keer tegemoet van de week. Hartstikke goed. Robert Pieger, de Tukkertarzan, heeft zich ook gemeld via Messenger. Bob van Beten. Bob, onderweg vrienden, goedemorgen. Zaterdagmiddag was thuisgekomen. Dus ja, vanmorgen heb ik mogen uitslapen. En terecht natuurlijk. En nu aangekoppeld in Oldenzaal. En ik ga laden in Bramsje. En een tasse café bieten. Kees is er ook bij. Welke Kees? Keesie. Ja, Kees Diepens is erbij. Duimpje van mij terug, Kees. Erby, heb ik niet. Ja, ik las even iets op Facebook. Van jou. Over jou. Over je dierbaren natuurlijk. Erby, duimpje van mij terug. En succes vandaag ook. Zo, Jos nog even terug naar onze zondag, zegt hij. Is dit dan een kamado? Wie zit er maar in die kamado? Dat is een kip. Nou ja, geen pan eigenlijk. Dit is net of, kip in de kamado. Met zijn gat op het middenstukje. Wordt dat zo gaar? Ik vind het een beetje luguber ook eigenlijk. Het is een soort met een horror ding is het eigenlijk in de barbecue. In de kamado. Maar goed. Ja, dan zullen we meer mensen gebarbecued hebben van het weekend. Ik niet, wel het grilletje al de hele week buiten gezet. Ja, zo'n hele handige grill van een bepaald merk. Maakt niet uit. Een tafelgrilletje, zeg maar. Vind ik prima. En in het nieuwe huis hebben we ook een cooker. Een cooker, dat zat erin, anders had ik hem nooit aangeschaft. Maar wel ideaal, want er komt echt heel heet water uit. Kokend water. Cooking water. Dus bijna 100 graden. Het handige is dat je dan die platen van die tefal... dan zeg ik het toch. Van die... Hoe heet dat nou? Nou, je weet wel. Van die tafelgrill heel makkelijk schoon krijgt. Dus ik vind het ideaal. Ik wil niet meer anders. Ja, een klein kamalootje is ook leuk natuurlijk. Maar goed. Even kijken hoor. Zeeman zit bij de Kampen Binnenpoort, zegt Dirk. Oh, sorry hoor. Lange Straat, dat zei ik toch? Ja, maar dat heb ik toch ook gezegd? Ik zag de Kampen Binnenpoort op de foto die Chippy verstuurde naar me. Lange Straat is inderdaad, ja. Ja, volgens mij wel. Oké. Veel in Amersfoort geweest. Ik heb ook bij de radio daar gezeten toen het nog niet mocht, maar wel gedoogd werd. Omdat daar een stadsomroep moest komen in Amersfoort. Had de gemeente Amersfoort zoiets, ja, die jongens zijn goed bezig, dus leuk. Ja, dat was prima eigenlijk dan. Wel professionele organisatie, hoor, eerlijk gezegd. Ik zie post van Jasper Otterspeer. Ik zie nog veel meer post voorbij komen. En Harry houdt zich een beetje kalm daar aan de bus, maar dat geeft niet. Jacco van Kruis is er ook bij. Nou. In Nieuwdorp een vrachtje ferrochroom geladen voor Mülheim aan de Ruhr. Daar weten we het alvast. Voor Bob Dubbelop misschien Le Poppie? Ik ga erover nadenken, Jacco.
1: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.

0: Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Het treinverkeer rondom Rotterdam is ontregeld door een stroomstoring. Vanaf Rotterdam Centraal richting Barendrecht en tussen Rotterdam en Breda rijden volgens de NS geen treinen. De landelijke hittegolf duurt inmiddels 11 dagen. Daarmee sneuvelen de vorige records uit 1936 en 1976. Defensie zet de komende jaren fors in op onbemande wapensystemen. Dat staat in een nog vertrouwelijke defensienota samen voorwaarts van minister Jezilgus en staatssecretaris Boswijk van Defensie. Justitieminister Van Weel wil de straf omhoog voor wie na een patroon van aanhoudend huiselijk geweld zijn of haar partner dood. Rechters beschouwen dat als doodslag waarvoor maximaal 25 jaar cel kan worden opgelegd. Het weer droog, zonnig en zomers warm. Aan de kust is het wat koeler door de matige noordoostenwind.
1: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam door de werkzaamheden op de A44... nu een kwartier vertraging in 6 kilometer file tussen Leidschendam en Hoogmade. Door grenscontrole op de A7 vanuit Groningen 3 kilometer file bij de Duitse grens. En door een kapotte vrachtwagen op de A15... Gorkum richting Nijmegen tussen Ochten en Andels 3 kilometer file. 10 minuten vertraging.

George Baker Selection. Is On My Way uit het jaar 1972. Ja, we hadden nog iets ouders kunnen draaien natuurlijk. Want Hans was al een tijdje bezig natuurlijk met zijn groepie. De George Baker Selection. Onderweg op KBC. Laag klonk dat trouwens, hè? De George Baker Selection. Dat was eng, dit. Oké. Okay. Ik ben het echt, hoor. Tegenwoordig weet je niet meer of het echt is of AI is. Nou, dit ben ik zelf. Even in mijn arm knijpen. Auw! Ja, zeker ben ik het. Onderweg op KBC met een lekkere bak koffie erbij. Alive and Kicking Radio maken. En misschien, Jacco zegt, ik vind het wel een leuk idee. Voor de Bobbies kiezen. Als Bob dubbel op. 2 of 3 nummers. Ja, des chansons van pop. Heb ik wel. En Isabel, je t'aime. Ik hou van je, Isabel. Isabel is inmiddels grootmoeder geworden. Maar dat geeft niet. De poppies zijn ook een stukje ouder. Uit de jaren 70. En rien, changé. Wel zomers, wel lekker. De zomerse waarde gaat bijna overal in Nederland gehaald worden. Oké, in het noorden niet. Maar in het zuiden wel weer dik, zeg maar. Dan komt bijna weer die tropische 30 in beeld. Gelukkig is het wel een stukje minder geworden. Gelukkig maar. Hoe is het bij Monique? Vraag ik me af. Hoe is het bij Monique? Hoe is het bij Harry? Nee, Monique en Joop, hè, voor de duidelijkheid. Anders gaan we dingen door elkaar halen. Bob en alle luisteraars, laat Joop weten. Joop de Jong van... Zijn de last hoor, ik ben er ook weer bij. Vanmorgen weer begonnen, na een paar weken vakantie. Oh, het zit er weer op natuurlijk. Ja, vervelend. Heb ik het net weer over de vakantie. Vanmorgen ben ik begonnen in de Moerdijk. En daar een vrachtje geladen voor Grootammers. Die gelost en nu gereinigd in de Moerdijk. Doe je goed? We gaan nu in Dordrecht laden voor La France. Goed bezig. Doen we maar een bakje koffie en straks een tostietje hamkaas, tuurlijk. Zo, helemaal voor elkaar. Joop. Camper weer lekker aan de kant gezet. Wordt binnenkort weer... we zullen schoongemaakt zijn al, toch? En anders dan moet het wel gebeuren. Voor weer een lekker ritje. Ah, Martina is ook daarbij. Dat is leuk. Want Martina, hoor je zometeen, die heeft iets voor jullie achtergelaten van een boodschapje in op mijn voicemailbox. René Schippers, die normaal chauffeur, ook hij is erbij. Ja, na een weekje afwezig geweest te zijn. Een weekje motorrijden. Een weekje en dan 3250 kilometer afleggen. Poeh, petje afzeggen op die twee wielen. En vooral met die hitte. Of viel dat dan mee? Ja, ik denk dat het heel erg heet was in zo'n motorpak. Rondje Frankrijk, Zwitserland, Italië, Oostenrijk, Duitsland. 6 dagen onderweg. En ja, hier staat het. Het was warm. Heet tot wel 44 graden gemeten. Maar hoog in de Alpen waren we. Boven de 2000 meter was het zo'n 20 tot 25 graden. Ook veel te hoog voor de tijd van het jaar. Kan het eigenlijk niet, maar het was wel. En het was fantastisch, zeg René. En nu dus weer aan het werk. Ook fantastisch. En ook toeren, maar dan anders. Normaal met min stuur, min rem, alsjeblieft. Daar ga ik eens even voor zorgen zometeen.

0: Samuel Welten en bankzitters. En die bankzitters die waren ook nog te zien en te horen. Heel veel mensen echt, die hebben ongelooflijk meegedanst. Ondanks de hitte bij Concert at Sea in Zeeland. Op de Brouwersdam vond dat weer plaats. Dat werd zaterdag afgerond. En vooral ook met hagelstenen zo groot als pingpongballen. Heb ik een zeer betrouwbare bron. Van Anne, mijn collega in Utrecht altijd. Dus ja, dat was even feest, maar niet heus, zeg maar. Onderweg op KBC, even kijken wat we nog meer hebben. Martina is erbij gekomen, zei ik al. Oh, Wout, Woutje Kruithof, Wout, goedemorgen, middag, avond. Nee, het is ochtend. Ik zit al met mijn gedachten bij de middag. Nee, het is nog 11:43. Ja, zometeen Bob Dubbelop, ik ga de poppies laten horen zo. Ja, dat vind ik wel geinig eigenlijk, ja. Weet je wie er ook bij is? Combi 1. Sorry, Johan. Combi 1. Klinkt leuker, Johan, hè? Ja, zeker. Oké, laten we een oude radiopiraat zo. Had ik het net al even over natuurlijk, ja. Ja, dames en heren, goedemorgen. Hier Radio KB. KB wie? KBC. Op de middengolf. 891. En natuurlijk ook... wil ik even de luisteraars groetjes doen. Die thuis via de duizenddag. Nou ja. Sorry, ik liep even gaan. Vond ik wel even leuk, een beetje leuk nostalgie. Mijn moeder luisterde altijd vroeger naar de Radio Piraat op de Middengolf. Als er iets leuk was, was het luisteren naar de AM-radio op de Portable. En dat kan nog steeds leuk. Ja, mijn moeder niet meer. Maar ieder ander wel natuurlijk op de Middengolf. Huissen 891. Daar staat de zender opgesteld. Wageningen Jongen op 1008. Radio KBC. Ja, ik vind het wel leuk. Kom hier één. Goed dat je er bent, Johan. Gezellig ook. Ik neem je zo mee naar de middag, hoor. Maar een duimpje is voldoende, hè, omdat je kilometers aan het maken bent. Eens even kijken. Martina! Zou het geluk zijn, zouden ze aan de Atlantische kant zitten? Zouden ze Frankrijk doorkruist hebben? Het zou zomaar kunnen, want ja, ze waren natuurlijk bij vrienden. En die waren aan de Atlantische kust in het huisje van Reinert en Martina. En zij waren in hun huis, in Frankrijk, aan de andere kant dus. Aan de Mediterranee. Maar goed, we gaan het meemaken. Martina, zaak is meer.
1: Dit is Martina vanuit de auto. Oh. Natuurlijk met onderweg op de speaker.
0: Goed zo.
1: Vandaag gaan Reinhard en mij naar Barcelona of naar Spanje. Olé.
0: Olé, en zeker.
1: Via Spanje naar Bordeaux, naar ons huisje.
0: Aan oh ja, tuurlijk, ja, ja.
1: Het is heerlijk weer hier, maar gewitter in Andorra, in de bergen.
0: Slecht zeker.
1: Zien we de blitzen heel flakkeren en ja. Ja, aan het meer is het zonnig. 29 graden op dit moment bij Perpignan op de A9.
0: Oh, lekker.
1: In Spanje, West-Zuid. En ja, gisteren was Henkie jarig en een dagje later, maar via de uitzending, nog fijne groetjes aan Henkie en zijn familie en gezondheid gewenst van Reinhard en van mij. En ja, een heel fijne week, alle vrienden en onderweg is een vele rit. En ja, tot morgen. Hasta mañana.
0: Hasta mañana. Hasta la pasta. Maar de pasta niet, want dat is Italië natuurlijk. Hasta mañana. Dus via Spanje weer naar Bordeaux. Ja, op de A9. Perpignan, daar komen ze aan. Meine Deutsche Leute, Freunde. Reinhard und Martina. Nou, gezellig dat jullie er zijn. Goeie reis dan en het rijdt goed door. 29 graden is best wel een oké temperatuur. Vorige week was het nog 40 plus. Meer dan 40 graden. Dat is mij iets te veel. Meer post ga ik zo meteen doornemen. Dat wil zeggen, als je iets stuurt, anders niet natuurlijk, ja. Messenger Bob van BT.

0: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
1: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
2: Ah, mijn rug.
3: Beweeg.
2: Hé, wat? Huh?
3: Ik ben het.
2: Je rug.
3: Je hebt weer te lang gezeten, hè?
4: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels, wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.
5: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
6: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
7: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Premier Jette belooft dat er een vervolg komt op de excuses voor het slavernijverleden. Toenmalig premier Rutte noemde de excuses geen punt, maar een komma. Jette sprak gisteren in Amsterdam in het Suriname Museum. Hij deed daar concrete toezeggingen dat hij zich wil inzetten om te komen tot beleid over heling en herstel. Woensdag houdt de premier een toespraak op de nationale herdenking slavernijverleden Kittikoti. Nederlandse hulptroepen zijn in Venezuela op zoek naar 5 Venezolanen die mogelijk nog in leven zijn. Dat zegt Jorg van Waardhuizen van het Nederlandse Urban Search and Rescue Team vanuit de hoofdstad Caracas. Het Nederlandse hulpteam bestaat uit 64 mensen en 8 honden. Het is niet bekend of de 5 Venezolanen waar recent contact mee is geweest nog in leven zijn. Volgens de Venezolaanse regering zijn er ruim 2600 reddingswerkers uit het buitenland in het rampgebied aangekomen. Het officiële dodental staat nu op 1450 en er zijn 3100 gewonden. Vele honderden mensen worden nog vermist. De man die gisteravond levenloos werd aangetroffen op het strand bij de Koog op Texel was een 56-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats. De politie meldt dat er geen sprake is van een misdrijf. De exacte toedracht van zijn overlijden is nog altijd onduidelijk. Het lichaam werd even voor 10 uur gisteravond gevonden. Zijn familie is op de hoogte gebracht. Het treinverkeer rondom Rotterdam is ontregeld door een stroomstoring. Vanaf Rotterdam Centraal richting Barendrecht en tussen Rotterdam en Breda rijden volgens de NS geen treinen. Ook het grootste rangeerterrein en knooppunt voor goederenvervoer in Nederland, de Kijfhoek, is getroffen. Er rijden nog wel treinen vanuit Rotterdam naar het noorden. Diverse treinen zijn gestrand. Reizigers wordt geadviseerd om de reisplanner te checken voor actuele informatie over het treinverkeer. Het weer droog, zonnig en zomers warm. Aan de kust is het wat koeler door de matige noordoostenwind. Tot zover het radionieuws.
8: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A12 Duitse grens Arnhem 9 kilometer file tussen de Duitse grens en Duiven. Op de A12 Utrecht-Den Haag tussen Woerden en Nieuwebrug 4 kilometer file. Door een ongeluk zijn 3 rijstroken dicht. A15 Gorinchem-Nijmegen bij Andelst 4 kilometer file en een kwartier vertraging. A15 Gorinchem-Nijmegen tussen Elst en Bemmel nog eens 4 kilometer erbij. Een 20 minuten vertraging. Er rijden door een stroomstoring geen treinen tussen Rotterdam Centraal en Dordrecht. Dat duurt waarschijnlijk nog de hele dag.
9: We are officially the hottest AM station.
10: Onderweg met Bob van Beten.

What's the Color of Money van Hollywood Beyond. Uit het jaar 87. 87, ja, voor Christus, na Christus. Nee, 1987. Mag dat duidelijk zijn. What's the Color of Money? Maakt niet uit. Als dat heel erg stinkt, is het ook niet. Als je maar heel veel hebt, dan kom je wel door die lucht heen. Eerste uurtje hebben we weer achter de kiezer. Het eerste ochtenddeel ook, zeg maar. Het middagdeel is gestart. Nu met deze van Hollywood Beyond. En wat gaat er nog meer komen? Nou, we hadden al eventjes de Bob dubbel op. In het kader van Le Poppy, de Franstalige muziek uit de jaren 70. Bij Radio M Utrecht heb ik dat ook al eens gedraaid. En nu bij ons, bij KBC. Vind ik wel leuk. Hij is wel heel oudbollig, maar wel ontiegelijk leuk, toch? Ja, zeker, ja. KBC Radio 891 op de Middenhof en 1008 kHz AM. En natuurlijk via de diverse radio-apps kun je ons beluisteren. Daar ook ter wereld. Absoluut. Of je nou in Italië zit, in Spanje. In Spanje? Hey! Of, maar in Duitsland, Nederland, België. Zelfs in Brisbane wordt geluisterd op dit moment op deze maandagavond is het daar. We gaan ervoor met een bakje koffie erbij en een... Ik heb ook veel trek eigenlijk. Ik weet niet of ik zin heb in een tosti. Ik ga even proberen of ik een pannenkoek kan eten. Ik heb gisteren een pannenkoek gegeten. Niet heel ver van ons huis. Een klein uurtje lopen. En dat vonden we gisteren heerlijk. Heb je een soort beachhouse aan het water aan de andere kant. En het was best lekker om naartoe te gaan. En ik heb een pannenkoek gegeten. Een pannenkoek met zalmforel. Heel erg lekker. Ik heb altijd zoiets van pannenkoek is lekker zoet. Hoewel salami, spek. Ook lekker, met een beetje dingen erover en stroop. En zo vind ik ook nog fijn, dat is toch een beetje zoet. Maar gisteren was hij heel erg lekker. Dus, een gewone pannenkoek met suiker of zo. Ik heb wel zin, even naar de kantine verlopen zometeen. Of ze hoort het al, hier beneden. Als je ook iets lekkers wilt uit de kantine, een tosti, een uitsmijtertje, misschien wel een hamburgertje, alles kan. Ze draait er de hand niet voor om. Kantinejuf, juffrouw Corrie. Messenger Bob van Beter, bob@kbcradio.nl. Kun je gewoon via mij bestellen. Ze luistert mee en anders schrijf ik het gewoon onderwijl even op. En koffie, dat regel ik dus, hè. Pierre is erbij. Pierre, wat zijn de prijzen? Nou, Pierre gaat niet over de prijzen nu. Pierre gaat over het sturen. Hé, hey, Peter Altena, goedemiddag intussen geworden. Gezellig dat je er bent. Nou, en Gerrit, de winnaar toe. Goedemorgen, Bob. Wordt intussen nog goedemiddag. Ik reed vanmorgen op de N50. Kwam een wagen tegen van Tielbeek en hij zwaaide. Nou, dat is vriendelijk. Maar ik denk dat er heel veel chauffeurs van Tielbeek en van andere transportfirma's zijn. Niet alleen uit Lemelenveld. Die ook op vriendelijk zijn, toch? Vanmorgen in Deventer gelost en in Putten gedaan ook nog. En nu onderweg naar het pittoreske Urk. Gelijk heb je. Daar gaan we lossen en dan ook weer laden voor Zuid-Duitsland. De vis wordt niet duur betaald, hè, vanuit Urk. Heel goed, ja. Jouw salaris winnen toe, dat is echt gigantisch. Ik zag een laatste mailtje voorbij komen van de firma Brouwer. Ik heb het maar gedelete van dat salaris van die winnen toe. Dat is zo hoog. Ik hoop dat dat allemaal volgehouden kan worden tot je pensioen. Nee hoor, schijntje hoor, Gerrit. Iedereen een fijne werkweek. Groetjes van mij, Ben. Winnen toe, Gerrit. Welsma, onderweg voor Brouwer Urk. Eerst naar Urk en dan weer vanaf Urk. Hey, bedankt voor het lied, stuur mijn rem. En wat een leuke foto heb je gestuurd, René. Spannende foto. Stelvio, 25 juni. Dus dat was vorige week. Dat was de donderdag, hè? Ja. Ja, afgelopen vrijdag was het de heetste dag in Nederland. En is een groot deel van het laatste deel, moet ik eigenlijk zeggen, van mijn verzameling aan audioapparatuur en studioapparatuur. Ik moet eventjes de firma, zonder reclame te maken, maar de firma Holverda uit Almere heel erg bedanken voor de inzet. Wat een goede gasten zijn het weer. In maart verhuizen ze privégedeelte en nu ging het overige, de grootste bende ging mee. Op de heetste dag van het jaar. En ik ben daar super blij om dat ze het hebben gedaan. Tuurlijk heb ik ervoor betaald, maar ik bedoel, ja, dat is logisch. Wordt een dienst geleverd. Wat een goede firma. Als je eens een keer moet verhuizen, kies een verhuizenbedrijf en een erkende. Nou, dat zijn deze mannen wel, dus helemaal blij mee. En ik heb ook nog mee verhuisd. Ik denk niet dat ik met een beetje zon toe te kijken. We hadden wat mensen tekort. Het liep allemaal een beetje uit her en der met alle klussen vanwege de warmte. Maar ze hebben toch gewerkt. Terwijl er toch code rood was. Nou, dus bij deze de complimenten. Het is allemaal goed gegaan, de verhuizing. En nu nog 80 dozen uitpakken. Zo. Nou, daar neem ik even de tijd voor. Gelukkig staat het allemaal in de garage, dus
afgezien toch. Inmiddels heb ik ook een videootje binnengekregen van Hans. Daar ga ik even naar kijken, van de Viking. Die berichtte al dat hij in Zwitserland was op weg naar Italië. Eens even kijken wat hij tot nu toe heeft gedaan. De koekjesman is erbij gekomen, dat is gezellig. Luc Segers, wat gaat Oranje doen vannacht? Even sleet draaien. Oh, wat goed dat je dat zegt. Inderdaad, dat moeten we niet vergeten natuurlijk. Ja, omdat we graag een rondje verder willen komen. Ga ik zo meteen doen. Eerst Zara Larsson uit Zweden. En Midnight Sun. Onderweg op KBC, haal tussen de lijnen.

0: Toploader. Dancing in the Moonlight, een nummer van begin deze eeuw, het jaar 2000, het millenniumjaar. Toen kwam dit nummer uit, inderdaad. Onderweg op KWC Radio. Oh ja, het weeroverzicht voor Europa zometeen. We beginnen altijd in België. Even heel gauw even vooruitblikken. 25 tot 27 graden vandaag in het binnenland. Aan de kust overigens maar tot 21 graden. Lekker, heerlijk. Dat is lekker zomers weer. Ook morgen een graad of 21 aan zee en 25-26 graden landinwaarts. Oké. Hierover zo meteen dus, hè. Onderweg op KWC, waar hang jij nu uit en wat is de temperatuur? Ja, vorige week kon je me echt bijna overtreffen. Overal in Europa was het ontzettend warm. Tot de donderdag was het oké. Dat was echt, daarna is het zo warm geworden. Vond ik, hoor. Maar eigenlijk vond ik het wel meevallen, maar dat komt door de airconditioning hier natuurlijk, ja. En gelukkig had jij ook airco onderweg en stand-airco. Marcel Deutzer is ook daarbij. Oh, ik kan gewoon Nederlands praten. Marcel, hoor je zo meteen? José, Kees en Buck, die hebben zich gemeld. Ja, zeker wel. Bob, goedemiddag vanuit Parijs. Een aantal klanten blij gemaakt op de markt van Rungy. Waar we een lekke band op de trekkas ontdekten. Die is ondertussen vervangen. Gelukkig maar. Jongen, jongen zeg. Helaas hierdoor het eerste deel van Onderweg gemist. Vers van de pers, die Kees is een goede fietsenbanden plakker. Dus die heeft het allemaal geregeld. Of toch een reservepad, denk ik. Ja. We zijn er al van nu bij. Ja, dat is jammer, want het leukste deel van de uitzending... nee hoor, zeker niet. Eerste deel is leuk, tweede deel is... nou, met jullie erbij hoor, eigenlijk nog wel leuker, toch? Ja. Hey, goed dat jullie weer onderweg zijn. En ja, fijn dat je dit ontdekt hebt. Jammer dat het zo is. Jeroen Schild gaan we ook nog even horen. Aviateur Jeroen ook, hè, volgens mij. Nee, dat niet. Maar bij deze wel zijn gezegde vandaag. Goedemiddag Bob, begonnen aan het laatste weekje voor de vakantie. Deze week dus nog even volmaken tot en met donderdag. Want zaterdagochtend vroeg gaan we vertrekken naar Frankrijk. We hebben een chalet gehuurd in de buurt van Mio. Mooi, Mio, hè, mag je ook zeggen natuurlijk, ja, A75. Eerst deze week, en de brug is zo mooi, hè. Daar ga je 7 keer overheen, denk ik, Jeroen, met vrouw en vrouwen. Ja, met vrouw en dochters natuurlijk. Hè. Eerst deze week dus nog even volmaken. Lekker weekend trouwens gehad. Gisteren alvast de verjaardag van de jongste, van Lisa, gevierd. Ze is pas op 8 juli jarig, maar ja, dan zijn we natuurlijk druk op vakantie. Dus de familie is volgens mij dan weer langs geweest, kan ik me voorstellen. Dat is voor haar hartstikke leuk. Nou, alvast en alsnog gefeliciteerd, zeg ik dan. Hè. Ja, dan komt het eigenlijk op de eer. Het was een leuke, gezellige dag. En ze is weer dik verwend. Nou, helemaal goed. Daar zijn verjaardagen voor kinderen ook voor. Als het kan en als het leuk is, dan is het goed. Hè. Overigens, vandaag alweer gelost in Oosterhout en Son. Bij Breugel. En ik heb nu wat geladen in Veghel. Iedereen een fijne dag van de koekjesman zelf, Jeroen Aviateur. Nou, goed hoor. Ja, wat gaat Oranje doen? Zullen we daar nog even een wetje op doen? Dan ga ik zo meteen ook nog even ons lijfspreukding laten horen. Sleets Merry Christmas in de korte versie. Het is goed gegaan, hè? Dus, nou. Maar wat gaat doen? Ik zeg, wat zei ik nou vanmorgen? 4-2, zei ik volgens mij. 4-2 voor ons, hè, voor Nederland. Misschien is het een beetje voorbarig. Heel veel mensen zeggen 2-1. Dat is ook heel voorzichtig altijd. 4-2. Ja, ik durf het wel. Om dat even uit te spreken. Combi 1, helemaal blij. Duimpje erbij. Johan Groteboer natuurlijk, hè. Dat kan niet missen. En dan eens even kijken naar... niet alleen kijken. Jawel, eerst even Marcel Duitser. Marcel, doe wie is het ook weer daarbij?
1: Een goedemiddag, Bob.
0: Hi.
1: Ik heb gelost in Waddinxveen.
0: Ja, en?
1: En dan mag ik in Almelo mag ik weer laden. En dat gaat nou Oldenzaalt, hoor. Dus dat is een thuiswedstrijd.
0: Ja.
1: Doe mij maar een bakje zwart, alsjeblieft.
0: Doe ik. Was even wachten op het bakje zwart, hè? Maar daar heb je hem dan, Marcel. Leuk dat je dat ook zegt. Ik even naar Almelo. Oké. En Oldenzaalt erachteraan. Helemaal voor elkaar. Hey, Bobber de Bobski. Sandra hier. Goed weekend gehad. Ja, zeker. Een beetje bijgekomen van het weekend. Ik heb een rustig en verzorgend weekend gehad. Heb jij trouwens een uitsmijtertje hamkaas voor me? Ja, zei al, dat is beschikbaar. Kantinejuffje, vrouw Corrie regelt het allemaal. Je weet hoe ze is. Dus gauw voor elkaar dan, zeg maar. Met 2 eitjes. 2 eitjes. Uitsmijtertje met 2 eitjes. Okay. En wil je dan wit of bruin brood, Sandra? Of we doen gewoon 1 witte en 1 bruine boterham. Dat doen we niet moeilijk om. Johan. AC is er ook bij, Johan Airconditioning. Die stuurt even een duimpje, dus bij deze. Even een duimpje terug. Ja, dan moeten we toch nog even geduld hebben voor barregaande Gerrit. Voor Edwin, voor Bart. En ja, toch ook nog even geduld hebben voor Barry Bennebroek. Want ook hij is erbij gekomen zometeen. Onderweg op KBC. Weet je wat ik doe? Het is tijd om muziek te gaan maken. Maar even toch dat weeroverzichtje voor Europa. Want anders dan kom ik er niet aan toe. Vergeet ik dat weer en zo. Fotootje van Ruud van der Zee. Je hebt je geschoren, Ruud. Oh nee, dat is de wagen. Dit is de dieplader. Met de verrijker erop. Ik heb ooit wel eens gedacht, staat er nou verrijker? Nee hoor, heb ik nooit gedacht. Hij is weer geladen. Dat heb je toch goed gedaan, zeg hé. Je wilde het hoofdwerkertje laden voor de lunch. Heb je goed gedaan, Ruud. Je hebt ervaring daarmee. Goed, Gerrit horen we er zometeen, Bart Miles en niet te vergeten Jeroen. Nee, niet van Rode, Jeroen. Wel van Rode, Jeroen van Rode. Nee, aviateur Jeroen. Is dat nou dus... Nou ja, Jeroen Schild natuurlijk, dat wil ik zeggen. Ik was even op het verkeerde been gezet. Ik waaide even met James Last weg, zoals je nu al hoort. Het weeroverzicht voor Europa, mensen. We gaan ervoor. Ik zei al even over België met 5, 26 graden in het binnenland. En... Gaat of 21 aan de kust. Ook morgen is dit het geval. Droog en vrij zonnig voor de avond. Morgenavond, net als vandaag. Vrij zonnig blijft het in de avond. Nou, tot laat. Met in binnenland overdag temperaturen tot 23 graden. Dat is niet gek hoor, eigenlijk. Ja. Woensdag eindelijk een beetje einde aan de landelijke hittegolf in het Belgische staat hier. Want enkele buien die elkaar gaan afwisselen op woensdag. Op de meeste plekken blijft het overigens droog. In het midden 3, 24 graden wordt verwacht. En aan zee, het gaat of 20 of misschien nog wel koeler. Daarna weinig verandering. Temperaturen landinwaarts 24 tot zelfs weer 28 graden. De zomer is gelukkig nog lang niet voorbij. Maar een beetje normale zomer, zeg maar. Snikheet op veel plaatsen in Italië. We moeten denken aan temperaturen ook vanmiddag weer. En morgen en overmorgen van 34 tot 37 graden. Maar dit spant wel weer de kroon. Als je in de buurt van Florence aankomt, dan hou je het met 39 graden. Hopelijk toch wel een beetje uit. De zon schijnt, er is kans op een bui die heel klein is overigens. Maar ja, hou er rekening mee dat het wel mogelijk is. Een onweersklap daarbij. Ook Spanje is het regionaal zelfs bloedheet. 32 tot 39 graden Celsius. De meeste buien die worden wel verwacht, maar aan de Spaanse noordkust. Voor het overige is het droog. Zon en wolkenvelden met 21 tot 25 graden aan die noordkust. Wel bekende Spaanse Costa die... Is het ook vrij warm hoor, 26 tot dicht 30 graden. En in de regio Sevilla worden temperaturen van boven de 40 graden verwacht. Ja, dan zeg je niet meer olé olé volgens mij. Dat kun je maar beter niet doen. Niet doen. Ik zeg niet doen. Italië, Spanje, koud? Nee, zeker niet. Alles behalve dat. Frankrijk. Uitzonderlijke hitte is inmiddels gelukkig voorbij. In het zuiden van Frankrijk wordt nog wel uitgebreid die tropische 30 gehaald. Maar dat is eigenlijk wel normaal voor de tijd van het jaar. Voor de rest, ja, Parijs ook weer heet hoor. 28 tot 30, maar geen 35 graden meer bijvoorbeeld. Of nog hoger. Op de meeste plekken is de zon er goed bij. Lokaal wel altijd mogelijk een regen- of onweersbui. Ook vanmiddag dus. En de grootste kans daarop is, ja, eigenlijk wel het midden, zuiden en zuidoosten van Frankrijk. Hoe is het weerbeeld in Groot-Brittannië? Misschien pak je de boot wel vandaag of morgen. In het zuidoosten van Engeland is er vrij aardig zomerweer... met een afwisseling van zon en wolken en zomerse temperaturen. 25 graden ongeveer. Londen, elke dag 26. En langs de westkust van Engeland in Wales. Wales en Scotland. Daar is het wisselvallig, hè? Elke dag is er wel kans op een bui. Er zijn natuurlijk ook droge momenten met... nou, toch ook wel ruimte voor de zon. Cardiff, 21 graden. Edinburgh, Schotland, 18, 19, misschien nog 20 graden. We hebben Duitsland, een heel weekend waarin de hoogste temperatuur ooit gemeten is voorbij. Ja, het wordt een nieuwe week en koeler deze week. Gisteren werd lokaal nog 40 graden in de omgeving van Berlijn opgetekend. Vanaf vandaag is het allemaal dus een stukje minder, 26 tot 31 graden. Flink puffen, ook in Oostenrijk trouwens, in grote delen in elk geval, maar tegen de 40 graden... wordt gehaald. En de zon die is er in eerste instantie volop. Maar voor de rest neemt wel de kans op regen en onweer toe. In de berg is het sowieso wisselvalliger. Geldt dat ook voor Zwitserland? Nou ja, het was een extreem warm weekend. In de grote steden lagen de maxima zo'n beetje tussen 35 en 38 graden. De verkoeling hoog in de bergen. Zermatt, daar lag de temperatuur op 5, 6 en zelfs 27 graden. Verkoeling, hè, ten opzichte van die 38 graden bijvoorbeeld. Goed, in de bergen elke dag wel kans op een bui. En de nieuwe week is gestart met wat lagere temperaturen. 25 tot 29 graden Celsius. Goed. 2 minuten voor half. We gaan nog even een plaatje draaien van Rob de Nijs. Maar eerst even alle ruimte voor...

hartstikke bijgeloof. Maar ja, als we het niet doen, dan kun je zelf voor je kop slaan als we niet winnen, hè? Van Marokko. Vannacht om 3 uur is het zover. Nederlandse tijd.

0: wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
1: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
0: Help je mee?
2: Mensenrelatie, Radboud Visser.
3: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
2: Jazeker.
4: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
5: Zin in iets anders dan standaard uit eten in Barendrecht? Ontdek Naap, een authentiek Afghaans-Persisch restaurant met huisgemaakte smaken en onze cultuur aan tafel. Even spieken wat er op het menu staat en meteen een tafel boeken? Ga naar naaprestaurant.nl.
6: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Premier Jette belooft dat er een vervolg komt op de excuses voor het slavernijverleden. Toenmalig premier Rutte noemde de excuses geen punt, maar een komma. Jette sprak gisteren in Amsterdam in het Suriname Museum. Nederlandse hulptroepen zijn in Venezuela op zoek naar 5 Venezolanen die mogelijk nog in leven zijn. Dat zegt Jorg van Waardhuizen van het Nederlandse Urban Search and Rescue Team vanuit de hoofdstad Caracas. De man die gisteravond levenloos werd aangetroffen op het strand bij de Koog op Texel was een 56-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats. De politie meldt dat er geen sprake is van een misdrijf. Het treinverkeer rondom Rotterdam is ontregeld door een stroomstoring. Vanaf Rotterdam Centraal richting Barendrecht en tussen Rotterdam en Breda rijden volgens de NS geen treinen. Het weer droog, zonnig en zomers warm. Aan de kust is het wat koeler door de matige noordoostenwind.
7: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is best druk op de weg. Er staat bij elkaar 80 kilometer file. Op de volgende wegen heb je de meeste vertraging. Op de A10 Noord tussen Landsmeer en Durgerdam is het oponthoud 10 minuten richting Utrecht. Op de A12 Duitse grens Arnhem bij Duiven een kwartier oponthoud. En op de A15 Gorkum-Nijmegen bij Bemmel 10 minuten vertraging door een vrachtwagen met pech. De rechte rijstrook is dicht.

0: Dolomar en Danza Conduro onderweg op KBC Radio. Ik heb net wat lulligs. Ja, dat gebeurt me echt. Het is al live en kicking radio. Mijn kopje, ik had een espressootje. Maar dat had ik even vergeten. En ik had wel gezien dat hij er stond. Maar hij stond een beetje vastgeplakt aan het meubel. Dus ik pak hem vast. En dat bleef kleven. Dus vervolgens zit hij een heleboel onder de koffie. Het gaat gelukkig net goed met de apparatuur. Maar mijn broek zit ook onder de koffie intussen. Dus ja, er is net zo'n witte broek aangedaan. Ik zit er een teenslippers, een lange witte broek had ik aangedaan vanmorgen. Ik denk, leuk zomers. Nou, ik kan de dag niet meer doorkomen. Beetje raar weer. Je zit te morsen, ja. Hoe oud ben je eigenlijk? Nou ja, oké. Okay. Dus ik zit onder de koffie intussen. Nou ja, maakt het uit. Zometeen maar in de wasmachine. Travas hier op de radio, hè? Is ook leuk, ja. Nee, ik ga eerst Gordon en Replay laten horen. Trouwens, over laten horen gesproken. Hoe doen we het met de ketting vandaag? De muzikale ketting mag je aansluiten op Parijs. Kenny B. Kenny B. Kenny G. Kenny B. B. Iets met een B. Iets met ijs. Iets met parijs. Hallo? We hadden de vorige trouwens Ice MC, dus die mag je niet kiezen, hoor. En Coltus Ice ook niet, want die was daar weer voor. Donderdag schakelden wij met de laatste ketting, sloten we de ketting eigenlijk af met muzikaal geweld. Nou, voetbal mee, Parijs. Even van mijn... Toch een beetje aan de kant met die koffie hier. Er gaat wat meubel aflopen. Het is juist zo'n mooi wit meubel. Barry Bennebroek, ja, hoi Bob, hier zijn we weer. Nou, gelukkig maar. Wat wil je melden? Onderweg met een snotneus en dat komt door de airco. Net in rotje knor geladen voor zummeren. Rustig. Daarna is het weer een verrassing. Oké. Voor de ketting. Oh, nou, hier toevallig. Kenny Rogers, Dolly Parton. Islands in the Stream. Nou, kan dat eigenlijk wel? Ja, Islands, Islands, Islands. Nou, eigenlijk wel. Pan Islands. Kenny B. Islands in the Stream. Oh ja, joh. Tuurlijk. Hey, goede suggestie, hoor. BB Utzumberen. Iedereen een fijne dag gewenst, trouwens. Door Barry Bennebroek. De Baddergaander. Ja, Gerrit is erbij. Gerrit, goedemorgen, middag.
1: Vriendje van de radio. Van
0: hallo.
1: Peter. Ja, de Baddergaander.
0: Wie?
1: Jo, ja. Gaat het goed? Ik ben wel een beetje opgewekt, maar...
0: Oh?
1: Ik ben een beetje brak, joh. Want we hebben... Ja, dit weekend natuurlijk bij ons in Goor.
0: Ja.
1: Hebben we de Goorse schoolfeesten gehad.
0: Ach,
1: nou,
0: jongens,
1: nou,
0: toch.
1: Nou, ja.
0: Moest je draaien, joh.
1: Geen oog dicht gedaan.
0: Oh.
1: Helemaal, ook door de warmte natuurlijk, ja. Maar dat ging daar te keer in het centrum.
0: Meen je?
1: Met natuurlijk de apocalyps. Ja, gisteren natuurlijk, hè. Gistermiddag met de optocht.
0: Ja.
1: De Algorische optocht. Nou, ik heb respect voor die mensen die meededen.
0: Van de hit ook natuurlijk.
1: Ja, ik deed vroeger ook nog wel eens mee, maar daar ben ik mee gekapt, joh.
0: Oh.
1: Ja, want het was wel een beetje warm, jongen, in die optocht. Maar het is allemaal gelukt. Nou, ik hoorde jou over de voetbal. Nou,
0: ja, wat denk
1: gaat,
0: je?
1: Vannacht denk ik wel lukken tegen de Marokkanen. Want ik heb het al helemaal uitgedacht, hè.
0: Ja, vertel.
1: Dan komen we de Canadezen tegen.
0: Ja, dat is waar.
1: Ja,
0: als we
1: die
0: winnen.
1: Komen we ook wel eens tegen in dit programma. Maar dan ook met de voetbal.
0: Ja, daar winnen we van.
1: Jammer voor de Canadezen. Maar die sturen we dan ook naar huis. En dan denk ik, hang me er niet aan op. Maar dat we terug in de tijd gaan naar de jaren 70.
0: Nee.
1: Ja, dat we oog in oog in de finale
0: West-Duitsland.
1: Komen te staan.
0: Met West-Duitsland.
1: Met Argentinië.
0: Oh, oké.
1: Okay. Jawel.
0: 1978. En 82 ook.
1: Even ten Apel of wie dan... Oh, die doet niet meer, hè?
0: Nee.
1: De legendarische woorden gaat zeggen aan het einde. Dan zijn we er toch nog weer in getuind.
0: Ja.
1: Goed links.
0: Ja, mensen, het is allemaal wat. Van BB, Barry Bennebroek, gaan we naar BB. Bart Barolds, ook hij is erbij. Goedemiddag, Bob en alle onderweggetjes. En luistervinkjes. Ik heb net gelost in Blandin. Blandin, ja, mooi klinkt dat. Het klinkt wat anders als ik woon in Goor. Goor. Of ik woon in Lelystad. Dat wil je ook niet. Nou ja, oké, er zijn uitzonderingen. Nu even wachten op de planning, al dus BB Barry niet. Nee, Bart Barels. Ja. Wachten op de planning. Ik denk het wordt spoelen in spieren op onze Belgische vestiging. Heb je voor mij ook een bakje koffie? Jawel, met melk. En een tosti. Los daarvan, hè. Hamkaas. Dat regelen we allemaal voor jou, hè. Dat is de koffie. Dat doen we niet moeilijk om. Dat is met deze gezegd. Onderweg op KBC. Nou, We gaan nog even nadenken over de muzikale ketting. Martien, ja, de tuinman, die is het ziekenhuis ingegaan. Daar hoor je zo meteen meer over. Cowboy Phil is er weer bijgekomen. En Martina en Reinhard hebben intussen een foto geschikt, gestuurd, zeg maar, over de benzineprijzen. Goedkoop tanken in hier Spanje, in Girona. 1,29 euro. En laten we zeggen 1,30 euro voor de diesel. 1,27 voor de euro. 95. En dat kan ik niet meer lezen. 1,62,9 voor de 98, denk ik. Ja, dat valt een beetje weg. Komt waarschijnlijk door de warmte, denk ik dan, hoor.
2: Je
0: onderweg.
2: Weet dat ik alles voor je doe.
0: Gordon en Replay.

Gordon en Replay en Me Love You. Leuke herinnering aan Replay, de jaren geleden. Ik zat nog bij een andere regionale omroep. Kwamen ze weer langs met die mannen. Leuk is dat ze in de studio bij mij waren. Interview gedaan en gingen over een nieuw album toen. Toen Gordon totaal nog niet in beeld was. En dat was hartstikke gezellig. Interviews waren met z'n vieren, volgens mij. Echt gezellig. Koffie gedronken, afloop nog even. En het was leuk. Het leuke is ook dat ik ze niet lang daarna, ik geloof 2 weken later, een keer in Rotterdam tegenkwam. Was ik bij een muziekzaak aan het kijken. En zij kwamen daar net uit. En toen zeiden ze, hey! Nou, ze zeiden niet Me Love You, gelukkig niet. Maar wel het feit dat we het leuk vonden dat we elkaar in Rotterdam herkenden weer. Ja, nou ja. Herkenden dat we elkaar tegenkwamen, zeg maar. BB Utsummeren, ik ga je suggestie voor de muzikale ketting zo meteen inwilligen. Sowieso een beetje tempo draaien, want anders komen we niet helemaal uit met de 3 schakels die we willen gaan plannen vandaag. Islands in the Stream, ik zeg het alvast, dat wordt hem zo meteen. Eerste schakel in de muzikale ketting, Kenny Rogers, Dolly Parton. Oké, nu even aan het genieten van een stukje kipfilet. Ik niet, Cowboy Phil. Ik heb intussen mijn broek een beetje proberen schoon te maken, maar het is helemaal bruin van de koffie natuurlijk. Dat is logisch, die witte broek. Neem een Cowboy Phil in België, kipfilet met rijst. Oh, best lekker. En appelmoes, blijft een kinderminuutje. Lekker. En direct nog even langs de Zeeuwse kust rijden in Valsoorden in België. Fijne uitzending, tot morgen. Philip, dankjewel. Goed dat je er bent. Ja. De tuinman, wat was er nou met Martien aan de hand? Die moest het ziekenhuis in, een tijdelijke operatie. Het gaat nu redelijk, maar mijn neus doet best wel pijn. Donderdag.

0: door de scan heen, in dit geval. Goeiedag. Het is jammer, maar ik denk dat Oranje klaar is vannacht. Oh, oké. Okay. Het is Nederland namelijk nog nooit gelukt om... Precies. Ja, oké. Okay. Ik kan dat niet melden, dit. Maar wij winnen nooit van Marokko. Laat ik het dan maar zo zeggen. Dat is de gekkigheid die ik ervan maak. Wim, Wim, grote boer van Nop. Hoe is het met Nop? Ja, goeiemorgen, Bob, Bob, Bob. Ben je nog steeds thuis, Wim? Dat denk ik eigenlijk wel, hè? Herstel van de voet. Oké. Heel veel sterkte dan maar. Volgens mij heb ik de meeste berichten nu wel voor kunnen dragen, toch? Of niet? Heb je nou iets gestuurd dat mogelijk in de spam terecht is gekomen? Of wat ik nog al vergeten heb voor te dragen? Dan hoor ik het graag van je. Messenger Bob van Beter of een duimpje in bob.kbcradio.nl. Vind ik ook prima. Oké. Wij gaan ervoor, mensen, met dat leuke duet.
1: De muziekketting. Schakel 1.
0: Van Kenny Rogers en Dolly Parton.

Ja. Jeroen, goed dat je nog even een duimpje stuurde. Ik vroeg er ook om. Ik was je niet en toch ook wel weer een beetje wel vergeten. Schandalig natuurlijk, hè. Ja, zeker wel. Islands in the Stream, Dolly Parton, Kenny Rogers uit 1983. Eerst schakelen de muzikale ketting. Jeroen.

0: schild.
1: Nou, hoe kan ik jou nou vergeten? Ik was je even kwijt, zeg maar.
0: Ja.
1: Maar ik heb je weer teruggevonden, dankjewel. Jeroen, kom er even bij, jongen.
2: Ja, goedemiddag, Bob. Ik ben er ook weer bij.
1: Hé, gelukkig maar. Vertel nog even. Hoe was het weekend?
2: Tegen, maar wat een weekend.
1: Dat was wel lekker zeker. Ja.
2: Vrijdag had ik redelijke tijd thuis, hè, 5:30 of zoiets.
1: Mm-hmm.
2: Zaterdag hadden wij een bruiloft van vrienden.
1: Van vrienden, ja.
2: Dat was fantastisch, want we moesten netjes gekleed. Ja. Lekker, met 37 graden in de Vollenbergzon. Ja, het feest was verder donders goed georganiseerd, hoor.
1: Oh, dat is leuk.
2: Ja, ja, waren we s'avonds om een uurtje of 11:30, 12 waren we weer thuis. Ja, ja. Toen brak de hel los, hè.
1: Jeugd. Oh, dat is waar, ja. Ja. Dat was bij jullie ook zo, ja, natuurlijk.
2: Nou ja, goed. De schade is bij ons aardig meegevallen.
1: Hm?
2: In Emmeloord, bij Patricia thuis, was het schaduwdoek weggewaaid. De parasol lag een paar huizen verder. En, maar verder viel het al mee. Geen letsel, wat een helemaal niks. Ja. Nee. Nou ja, vanmorgen om 3:00 het wekkertje. 4:00 reed ik weg bij de zaak.
1: Mm-hmm.
2: Ik heb ze juist gelost in Wolmersleben. En ik zit even te wachten op een locatie waar ik ze er ook ga laden.
1: Ja.
2: En dan gaan we weer richting Nederland.
1: Oh, nu al?
2: Friends. Dat zal wel ergens in Friesland liggen, denk ik.
1: Nou, check het even.
2: Een mooie middag van met z'n allen. En, ja. We spreken elkaar snel weer. Ja. Goedjes. Hai.
1: Hai, dat was Jeroen. Oh, en dit is Teaspoon, mensen. Van Jeroen naar Teaspoon is maar een klein stapje. Ja, Jeroen Schild. En dit is het idee van Hannes van Tontrans. Om Islands in the Stream te laten aansluiten met A Part of My Life van Teaspoon. Even een klein stukje even lekker mee in de 90's, hè. Gezien de tijd, hè, want ik mag een klein stukje laten horen. En het derde schakel wil ik er ook nog doorheen jassen vandaag in onderwerp.

0: is wel lekker hoor, Hannes. Je smaak is gewoon prima. De derde gewoon na het nieuws doen. Hannes komt nog met een suggestie om dan de part-time lover van Stevie Wonder weer hierop aan te sluiten. Ja, ja, zo pikken we toch elke keer weer een beetje zendtijd. Gaan we niet doen. Gaan we niet doen. Vandaag doen we niet. De derde schakel komt er zo meteen aan. Die kan ik bijna helemaal laten. Die laat ik gewoon helemaal horen. We zijn er wel doorheen, mensen. Alles teleurstellend, het is hem niet geworden. Maar wie weet morgen wel. Het zou kunnen, de derde schakel. Tot zover deze onderweg. Ja, mede mogelijk gemaakt door jullie inbreng vandaag. Zullen we morgen weer doen, tussen 11 en 1 uur... op de Middengolf en via de diverse radio-apps. Samen radio maken is altijd het allerleukste. Nou, ik ga toch maar even andere broek aantrekken. Toch maar een korte broek, hè. Het is prima. 25 graden in het vooruitzicht, misschien 23, ook wel lekker. Maak veilige kilometers vandaag, of morgen. Of wanneer je wel gaat rijden en... Nou, laten we morgen weer afspreken. En blijf luisteren, zullen we dat ook afspreken. KBC met meer dan 50 jaar popmuziek. Een verse aflevering van Het Zoute Uur. Muziek uit de herinneringstijd. Herinneringentijd moet ik zeggen. Jaren 60, 70 en 80. De Zoute Uurtijd, de zeezendertijd. Met Mark van Amstel vanmiddag van 3 tot 4. En daarna weer vrolijk verder met meer dan 50 jaar popmuziek. Dit programma is ook morgen weer via Hollands Palet, Den Haag Totaal en barregaanderadio.nl. Ja, zeker wel. Hand tussen de lijnen, tot morgen.
1: De muziekketting, schakel 3.
2: Riding along in my automobile.
0: No particular place to go.
2: Beside me at the wheel.
0: En de stem van Chuck.

0: tot morgen.
1: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
2: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
3: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. De extra beveiligde gevangenissen in Nederland mogen binnenkort zelf drones gaan uitschakelen. De dienst Justitiële Inrichtingen krijgt daarvoor vanaf 1 juli nieuwe bevoegdheden om drones neer te halen of hun signaal te verstoren. Volgens het kabinet worden drones steeds vaker gebruikt om verboden spullen zoals telefoons, drugs en wapens gevangenissen binnen te brengen. De nieuwe regels gelden onder meer voor de extra beveiligde gevangenis in Vught. Volgens de Amsterdamse burgemeester Halsema werd het coronabeleid te veel gericht op handhaving en repressie. Ze zei tegen de parlementaire enquêtecommissie Corona dat de overheid begin 2021 het vertrouwen van een deel van de bevolking daarmee is verloren. Halsema vindt dat er te veel nadruk lag op boetes en controles. Ook de Tweede Kamer droeg daar volgens haar aan bij. Sommige maatregelen vond ze disproportioneel. Alleen in Amsterdam werden er al 5500 boetes uitgedeeld aan burgers, zei ze. Nederlandse hulptroepen zijn in Venezuela op zoek naar 5 Venezolanen die mogelijk nog leven. Het Nederlandse Urban Search and Rescue Team in de hoofdstad Caracas bestaat uit 64 mensen en 8 honden. Er is onlangs nog contact geweest met de 5 Venezolanen. Volgens de regering zijn er ruim 2600 reddingswerkers uit het buitenland in het rampgebied aangekomen. Het officiële dodental staat nu op 1450 en er zijn 3100 gewonden. Maar vele honderden mensen worden nog vermist. En het ontslag van de directeur van het Nederlands Fotomuseum was onterecht, zo heeft de rechtbank in Rotterdam bepaald. Daarom moet het museum oud-directeur Birgit Donker €400.000 schadevergoeding betalen, 2 keer haar jaarsalaris. Ook moet het museum een rectificatie publiceren. Volgens de rechter heeft de Raad van Toezicht ernstig verwijtbaar gehandeld. De Raad vond dat er sprake was van sociale onveiligheid en een angstcultuur, die werd veroorzaakt door de leiderschapsstijl van Donker. Het weer volop zon met ook her en der wat bewolking waaruit mogelijk nog wat regen valt. De temperatuur varieert van zo'n 22 graden langs de kust tot 28 in het zuidoosten en er waait een matige noordwestenwind. Tot zover het radionieuws.
4: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam staat 3 kilometer file tussen Knoopend Prins Klausplein en Knoopend Hoogvliet. Door een ongeluk is de linkerrijstrook dicht. Grenscontrole file op de A12 Duitse grens richting Arnhem tussen Afrit Beek en Duiven 8 kilometer file. En er rijden door een stroomstoring geen treinen tussen Rotterdam Centraal en Dordrecht.

0: Jouw hits. Jouw station.
1: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
2: Zin in iets anders dan standaard uit eten in Barendrecht? Ontdek Naap, een authentiek Afghaans-Persisch restaurant met huisgemaakte smaken en onze cultuur aan tafel. Even spieken wat er op het menu staat en meteen een tafel boeken? Ga naar naaprestaurant.nl.
3: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20, ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
4: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. De extra beveiligde gevangenissen in Nederland mogen binnenkort zelf drones gaan uitschakelen. De dienst Justitiële Inrichtingen krijgt daarvoor vanaf 1 juli nieuwe bevoegdheden om drones neer te halen of hun signaal te verstoren. Volgens de Amsterdamse burgemeester Halsema werd het coronabeleid te veel gericht op handhaving en repressie. Ze zei tegen de parlementaire enquêtecommissie Corona dat de overheid begin 2021 het vertrouwen van een deel van de bevolking daarmee is verloren. Nederlandse hulptroepen zijn in Venezuela op zoek naar 5 Venezolanen die mogelijk nog leven. En het ontslag van de directeur van het Nederlands Fotomuseum was onterecht, zo heeft de rechtbank in Rotterdam bepaald. Daarom moet het museum oud-directeur Birgit Donker €400.000 schadevergoeding betalen. Het weer volop zon met ook her en der wat bewolking waaruit mogelijk nog wat regen valt. De temperatuur varieert van zo'n 22 graden langs de kust tot 28 in het zuidoosten en er waait een matige noordwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
5: Dit is even de hart van de ANWB. Er staat een file langs de A12 Duitse grens Arnhem tussen de Duitse grens en Duiven 9 kilometer. De vertraging is een kwartier. Er is een ongeluk gebeurd op de A28 Assen richting Zwolle tussen afrit Ruinen en Fluitenberg 3 kilometer file. Linkerrijstrook is dicht. A73 Nijmegen Maasbracht tussen Malden en Knoop het Rijkenvoort 8 kilometer file. 20 minuten vertraging.

Hallo, ik ben Camiel Jansen en ik presenteer iedere zaterdagavond het New Country programma Hits from the Heartland op KBC Radio. Je hoort onder andere de Country Classic, The Mighty Roadroller, Spotlight On, een mini-special van een groep of artiest, The Dutch Barn en een overzicht van de Billboard Country Airplay Top 10. Dus voor de best new country luister je elke zaterdagavond van 11 tot 1 naar de Mighty KBC op 891 AM.

0: Tractor. De boerderij wacht.
1: Ontdek de gaafste Brüder tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
2: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van Highclean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen. Tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. Highclean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
3: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
4: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. Op Giro 5125 van het Rode Kruis is al bijna €925.000 opgehaald voor de slachtoffers van de aardbevingen in Venezuela. Het geld is bedoeld voor onder meer voedsel, drinkwater en hygiënepakketten. De aardbevingen kosten aan zeker 1450 mensen het leven en er zijn zo'n 3100 gewonden. Bovendien zijn er nog veel vermisten. Honderden volgens de overheid, maar volgens een website tienduizenden. Internationale hulpverleners zoeken nog altijd naar overlevenden en verlenen medische hulp. Het Verenigd Koninkrijk kiest voor marineschepen die onbemande vaartuigen aansturen in plaats van nieuwe grote oorlogsschepen. De Britse marine wil daarmee meer slagkracht krijgen voor hetzelfde budget. Er komen minstens 6 zogeheten moederschepen voor drones op zee, in de lucht en onder water. De keuze volgt op de snelle opkomst van drones in de moderne oorlogsvoering. De Nederlandse Defensie wil over 5 jaar ruim de helft van de militaire slagkracht uit onbemande systemen halen. De extra beveiligde gevangenissen in Nederland mogen binnenkort zelf drones gaan uitschakelen. De dienst Justitiële Inrichtingen krijgt daarvoor vanaf 1 juli nieuwe bevoegdheden om drones neer te halen of hun signaal te verstoren. Volgens het kabinet worden drones steeds vaker gebruikt om verboden spullen zoals telefoons, drugs en wapens gevangenissen binnen te brengen. De nieuwe regels gelden onder meer voor de extra beveiligde gevangenis in Vught. En bij een schietpartij in een WK-fanzone in San Jose in de Amerikaanse staat Californië is 1 persoon om het leven gekomen. Een 2e slachtoffer raakte zwaar gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. De schietpartij gebeurde tijdens een watch party waar mensen naar een WK-wedstrijd keken. De politie onderzoekt het incident als doodslag. Meer details over de dader of de aanleiding zijn nog niet bekendgemaakt. Het weer volop zon met ook her en der wat bewolking waaruit mogelijk nog wat regen valt. De temperatuur varieert van zo'n 22 graden langs de kust tot 28 in het zuidoosten en er waait een matige noordwestenwind. Tot zover het radionieuws.
5: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens 4 kilometer file, een kwartier vertraging. A73 Nijmegen-Maasbracht 10 kilometer file tussen Malden en Knoop het Rijkenvoort. Door een kapotte vrachtwagen is de rechterrijstrook dicht en de vertraging is 25 minuten.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
2: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
3: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. Op Giro 5125 van het Rode Kruis is al bijna €925.000 opgehaald voor de slachtoffers van de aardbevingen in Venezuela. Het Verenigd Koninkrijk kiest voor marineschepen die onbemande vaartuigen aansturen in plaats van nieuwe grote oorlogsschepen. De Nederlandse Defensie wil over 5 jaar ruim de helft van de militaire slagkracht uit onbemande systemen halen. De extra beveiligde gevangenissen in Nederland mogen binnenkort zelf drones gaan uitschakelen. En bij een schietpartij in een WK-fanzone in San Jose in de Amerikaanse staat Californië is 1 persoon om het leven gekomen. Een 2e slachtoffer raakte zwaar gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Het weer volop zon met ook her en der wat bewolking waaruit mogelijk nog wat regen valt. De temperatuur varieert van zo'n 22 graden langs de kust tot 28 in het zuidoosten en er waait een matige noordwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 100 kilometer file in het land. Op de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam een spoedreparatie. 2 rijstroken zijn dicht bij de Benelux-tunnel. Vertraging 10 minuten. 10 minuutjes op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Bij Zevenaar begint daar 4 kilometer file. Treedt langzaam tot aan de grens. 20 minuten vertraging op de A15 Nijmegen-Gorkum bij Leerdam. En 10 minuten vertraging bij Haps als je over de A73 vanuit Nijmegen naar Maasbracht rijdt.

0: De zon op je huid. Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
1: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo, stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
2: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
3: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
4: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
3: Help je mee?
5: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
6: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
7: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. Bij een schietincident bij een jongerencentrum in het Duitse Stade op zo'n 30 kilometer ten westen van Hamburg zijn 5 mensen om het leven gekomen. Dat meldt de Duitse media op basis van de politie. 1 persoon is aangehouden, het onderzoek loopt nog. De hulpdiensten zijn massaal uitgerukt en het gebied is afgezet. Wat er precies is gebeurd is nog niet duidelijk. Donderdag was er een grote vechtpartij in de stad bij een andere jeugdinstelling. Toen zou een ruzie over schulden uit de hand zijn gelopen. Op Giro 5125 van het Rode Kruis is al bijna €925.000 opgehaald voor de slachtoffers van de aardbevingen in Venezuela. Het geld is bedoeld voor onder meer voedsel, drinkwater en hygiënepakketten. De aardbevingen kosten aan zeker 1450 mensen het leven en er zijn zo'n 3100 gewonden. Bovendien zijn er nog veel vermisten. Honderden volgens de overheid, maar volgens een website tienduizenden. Internationale hulpverleners zoeken nog altijd naar overlevenden en verlenen medische hulp. Het Verenigd Koninkrijk kiest voor marineschepen die onbemande vaartuigen aansturen in plaats van nieuwe grote oorlogsschepen. De Britse marine wil daarmee meer slagkracht krijgen voor hetzelfde budget. Er komen minstens 6 zogeheten moederschepen voor drones op zee, in de lucht en onder water. De keuze volgt op de snelle opkomst van drones in de moderne oorlogsvoering. De Nederlandse Defensie wil over 5 jaar ruim de helft van de militaire slagkracht uit onbemande systemen halen. En de Amerikaanse president Trump meldt op zijn eigen platform Truth Social dat de Verenigde Staten en Iran elkaar morgen in de Qatarese hoofdstad Doha ontmoeten op verzoek van Iran. Zijn aankondiging volgt na recente aanvallen tussen beide landen. Volgens de VS ging het om vergelding nadat Iran een commercieel schip in de straat van Hormuz had aangevallen. De spanningen tussen de VS en Iran blijven hoog na het onlangs afgesloten staakt het vuren voor 60 dagen. Het weer volop zon met ook her en der wat bewolking waaruit mogelijk nog wat regen valt. De temperatuur varieert van zo'n 22 graden langs de kust tot 28 in het zuidoosten en er waait een matige noordwestenwind. Tot zover het radionieuws.
8: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Begint er wat drukker te worden op de weg. Ruim 100 kilometer file bij elkaar. A2 Utrecht-Den Bosch, kapotte auto bij Waardenburg. 8 kilometer file vanaf Culemborg. Ruim een kwartier vertraging. Spoedreparatie op de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam bij de Benelux-tunnel. Er zijn 2 rijstroken, oftewel 1 tunnelbuis dicht. En de oorzaak zo'n 20 minuten vertraging. Grenscontrole op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Vanaf 7 naar 5 kilometer file. En ook daar ruim een kwartier op onthoud.

Windy van de Association. Tweede plaat alweer gehad in deze nieuwe editie. Ons dagelijkse zoute uur met verderop onder meer Marianne Rosenberg en driemaal Madonna in onze retro top 3. Maar eerst nu Fleetwood Mac en Tusk.

Zoals beloofd, Marianne Rosenberg met Ich bin wie du. Dit is KBC Radio met meer dan 50 jaar popmuziek op AM 891 kHz en op AM 1008 kHz. En uiteraard via de stream te beluisteren. Ah, dit is leuk. Nederlandstalig werk, goede doel met Henk Westbroek. En zij zoeken de nooduitgang nog steeds.

0: Eind jaren 50, 60 en in de jaren 70 en 80 van de vorige eeuw was er in de RAI in Amsterdam de steeds terugkerende tentoonstelling Virato. Een audio- en videobeurs met de nieuwste producten. Discjockey Ferry Maat heeft mooie herinneringen aan de Virato, zegt hij in het blad Recorder. De Tros had in 1982 een hoogwerker laten aanrukken, zodat hij hoog boven de hoofden van de bezoekers zijn show kon maken. In datzelfde jaar las ik daar vandaan, op Hilversum 3, het nieuws op de hele uren. Vanaf de Virato dus. Wel aardig. Mensen stonden voor de mobiele spreekcel te juichen en te joelen. Op zender was de uitzending nauwelijks te volgen.
1: De antenne staat krom van de herrie met Ferry.
2: Mike

0: 9 uur. Muziek uit de tijd van de zeezenders.
1: Mensenrelatie, Radboud Visser.
2: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
1: Jazeker.
0: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
3: Ah, mijn rug.
4: Beweeg.
3: Hé, wat? Huh?
4: Ik ben het. Je rug. Je hebt weer te lang gezeten, hè?
5: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels, wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.
6: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. Bij een schietincident bij een jongerencentrum in het Duitse Stade, op zo'n 30 kilometer ten westen van Hamburg, zijn 5 mensen om het leven gekomen. 1 persoon is aangehouden, het onderzoek loopt nog. Op Giro 5125 van het Rode Kruis is al bijna €925.000 opgehaald voor de slachtoffers van de aardbevingen in Venezuela. Het Verenigd Koninkrijk kiest voor marineschepen die onbemande vaartuigen aansturen in plaats van nieuwe grote oorlogsschepen. De Nederlandse Defensie wil over 5 jaar ruim de helft van de militaire slagkracht uit onbemande systemen halen. En de Amerikaanse president Trump meldt op zijn eigen platform Truth Social dat de Verenigde Staten en Iran elkaar morgen in de Qatarese hoofdstad Doha ontmoeten op verzoek van Iran. Het weer volop zon met ook her en der wat bewolking waaruit mogelijk nog wat regen valt. De temperatuur varieert van zo'n 22 graden langs de kust tot 28 in het zuidoosten en er waait een matige noordwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
7: Dit is Robert Vriezen van de ANWB. Langzaam rijdend verkeer op de A1 vanuit Amsterdam naar Apeldoorn bij Barneveld 7 kilometer. Dik 20 minuten vertraging, want een ongeluk houdt de rechterrijstrook daar dicht. Spoedreparatie houdt 1 tunnelbuis van de Benelux-tunnel dicht. Dat is op de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam. 4 kilometer file vanaf Delft tot aan de Benelux-tunnel. Een half uur vertraging. De A12 Arnhem-Duitsland, grenscontrole vanaf 7 naar 6 kilometer file en 20 minuten oponthoud. En een half uur vertraging door bergingswerkzaamheden in het zuiden van het land op de A58 vanuit Breda naar Tilburg. Want er is 1 rijstrook dicht bij Tilburg Centrum West. Momenteel 11 kilometer file en zoals gezegd een half uur vertraging.

0: Blame It on the Boogie was dat van de Jacksons. Leuk dat je nog bij ons bent. De tweede speelhelft van het Zoute Uur alweer. Met nu...
1: KBC's Retro Top 3.

0: Drie keer Madonna achter elkaar hoorden we True Blue. Live to Hell en Into the Groove. Fantastische zangeres, Madonna dus. En voor mij klinkt het klokje van gehoorzaamheid. Ik laat je achter bij Falling in and Out of Love van Johnny Nash. Dat is uit de jaren 70.
1: KBC Radio. Dit programma en alle commerciële boodschappen.

0: Daarin hebben uitsluitend historische waarden.
1: Alle mensen net geschilderd en dan moet je eens kijken. Vol strepen en zakkers.
2: Je verf zeker niet bij een vakman gehaald, hè?
1: Nee.
2: Niet in een supraluxe winkel?
1: Nee.
2: Jammer hoor. Bij een supraluxe verfvakman krijg je steengoede tips en je bent er een stuk voordeliger uit.
1: Zeg, hou even mijn kwast vast. Ik ben zo weer terug.

0: Het Zoute Uur. Muziek uit de tijd van de zeezenders.
1: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
2: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
3: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. In het noorden van Venezuela is een sterke naschok gemeten na de zware aardbevingen van vorige week. Die naschok had een kracht van 4,6 en zorgde voor onrust in het rampgebied. Bij de eerdere bevingen vielen zeker 1450 doden en zo'n 3100 gewonden. Er zijn nog veel vermisten. Op Giro 5125 van het Rode Kruis is bijna €925.000 opgehaald voor de slachtoffers. Het geld is bedoeld voor onder meer voedsel, drinkwater en hygiënepakketten. Hulpverleners zoeken nog altijd naar overlevenden. In de Australische staat New South Wales worden vanaf nu permanent drones ingezet om haaien bij de ongeveer 70 stranden rond Sydney te detecteren. De maatregel moet het aantal haaien aanvallen terugdringen. De overheid investeert miljoenen in het project en zet ook AI-systemen in voor extra veiligheid. Australië kende dit jaar al meerdere ernstige haaienaanvallen. In januari waren in Sydney 3 aanvallen in korte tijd. Maar omdat witte haaien beschermd zijn, mogen ze niet worden gedood. Bij een schietincident bij een jongerencentrum in het Duitse Stade, op zo'n 30 kilometer ten westen van Hamburg, zijn 5 mensen om het leven gekomen. Dat meldt de Duitse media op basis van de politie. Er zijn 2 personen aangehouden, het onderzoek loopt nog. De hulpdiensten zijn massaal uitgerukt en het gebied is afgezet. Wat er precies is gebeurd is nog niet duidelijk. Donderdag was er een grote vechtpartij in de stad bij een andere jeugdinstelling. Toen zou een ruzie over schulden uit de hand zijn gelopen. En de 2 zonen van de Amerikaanse president Trump, Eric en Donald Jr., zouden profiteren van een omstreden mijnendeal in Kazachstan. Dat meldt de New York Times op basis van onderzoek. Het gaat om een project rond de winning van het metaal wolfraam met mogelijk miljarden dollars aan waarde. Volgens de krant is die deal mede tot stand gekomen met betrokkenheid van de Amerikaanse overheid. De Trump-familie zegt alleen passieve investeerder te zijn en niet bij de deal betrokken te zijn geweest. Het weer volop zon met ook her en der wat bewolking waaruit mogelijk nog wat regen valt. De temperatuur varieert van zo'n 22 graden langs de kust tot 28 in het zuidoosten en er waait een matige noordwestenwind. Tot zover het radionieuws.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De spits komt vroeg op gang. Er staat al meer dan 300 kilometer file bij elkaar. Zo rijdt het langzaam op de A1 vanuit Amsterdam naar Apeldoorn. Bij Barneveld 5 kilometer file en een half uur tijdsverlies. Opruimwerkzaamheden na een ongeluk houden daar nog de rechterrijstrook dicht. 1 tunnelbuis van de Benelux-tunnel is dicht. Dat is op de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam. Voor de Benelux-tunnel 4 kilometer file en een half uur vertraging. De grenscontrole op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Altijd nog een kwartier vertraging vanaf Zevenaar tot aan de grens rijdt het langzaam. En op de A58 Breda-Tilburg bij Tilburg Centrum West 17 kilometer file. Vanaf knooppunt Galder 40 minuten vertraging, want door een ongeluk is de linkerrijstrook dicht.

0: Dit is KBC Radio. Altijd. Jouw
1: station. Start de motor. De boerderij wacht.
2: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
3: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
4: Ah, mijn rug.
5: Beweeg.
4: Hè? Wat? Huh?
5: Ik ben het. Je rug. Je hebt weer te lang gezeten, hè?
6: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbles. Wiebel

0: is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. In het noorden van Venezuela is een sterke naschok gemeten na de zware aardbevingen van vorige week. Op Giro 5125 van het Rode Kruis is bijna €925.000 opgehaald voor de slachtoffers. In de Australische staat New South Wales worden vanaf nu permanent drones ingezet om haaien bij de ongeveer 70 stranden rond Sydney te detecteren. De maatregel moet het aantal haaien aanvallen terugdringen. Bij een schietincident bij een jongerencentrum in het Duitse Stade, op zo'n 30 kilometer ten westen van Hamburg, zijn 5 mensen om het leven gekomen. Er zijn 2 personen aangehouden, het onderzoek loopt nog. En de 2 zonen van de Amerikaanse president Trump, Eric en Donald Jr., zouden profiteren van een omstreden mijnendeal in Kazachstan. Het weer volop zon met ook her en der wat bewolking, waaruit mogelijk nog wat regen valt. De temperatuur varieert van zo'n 22 graden langs de kust tot 28 in het zuidoosten en er waait een matige noordwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Ruim 400 kilometer file alweer op de Nederlandse wegen. Zo rijdt het langzaam op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch door de werkzaamheden bij Alfred Everdingen, 20 minuten vertraging. Spoedreparatie houdt 1 tunnelbuis van de Benelux-tunnel dicht. Dat is op de A4 vanuit Amsterdam naar Rotterdam. Bij de Benelux-tunnel 28 kilometer file vanaf knooppunt Hoogvliet, een uur vertraging. Pak de A13 richting Rotterdam. Op de A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar bij knooppunt Rotterpolderplein een half uur vertraging. Na een ongeluk zijn daar 2 rijstroken dicht. Half uur vertraging heb je ook op de A7. Vanuit Almere naar Gorkum bij knooppunt Everdingen. En na een ongeluk op de A58 vanuit Breda naar Tilburg zijn alle rijstroken weer vrij bij Tilburg-Reeshof. Maar er is wel een file ontstaan. Die is nu nog 13 kilometer met een half uur vertraging.
2: Ja, Breker, kom dan maar even uit. Hier is de spuitelf op de truck.
3: Ja, goedemiddag, het is hier met Rotary van Overloop, zeg, kerel. Goedemiddag, zeg, ik kan jullie bijna niet verstaan, zeg.
2: Ja, Roderick, wij kunnen jou ook niet verstaan. Het klinkt een beetje kak.
3: Verrek, zeg, dus jullie verstaan mij ook niet?
2: Nee, wij kunnen jou niet verstaan, nee.
3: Dat meen je niet, zeg, hé. Moet ik zeker weer een nieuw bakje gaan kopen?
2: Volgens mij, Roderick, moet je gewoon een nieuw bakje gaan kopen. Stay tuned.
4: De echte professionals kiezen voor Serio wireless antennes. Deze zijn geschikt voor 4G LTE MIMO, wireless LAN, Tetra en GSM. Maar ook voor al uw andere communicatietoepassingen en oplossingen. Voor een betrouwbare Europese kwaliteitsantenne kijkt u snel op serioantenne.nl. Serio wireless antennes.
3: Brik.
2: Ja, Breker, kom maar.
3: Hé, met Roderick hier weer. Ik heb een nieuw bakkie. Kun je me nu wel verstaan?
2: Nee, Roderick, het klinkt nog steeds heel erg kak. Ik ben bang dat je nu weer een nieuw bakkie moet gaan kopen.
3: Dat meen je niet, zeg. Moet ik zeker weer een nieuw bakkie gaan kopen?
1: Koop je CB bij KBC.
5: Roger.
1: Ga naar kbcimport.com.

0: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
1: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
2: Mensenrelatie, Radboud Visser.
3: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
2: Jazeker.
4: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
5: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor 1 gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
6: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.

0: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Defensie wil de komende jaren sneller groeien dan eerder was gedacht vanwege de toegenomen dreiging. Dat zei commandant der strijdkrachten Eichelsheim bij de presentatie van de nieuwe defensieplannen. Daarbij zet de krijgsmacht sterk in op drones en andere technologie. Ook wordt er fors geïnvesteerd in innovatie en nieuwe systemen. Defensie noemt een snelle aanpassing belangrijker dan de grootte van het leger. Over 5 jaar moet ruim de helft van de militaire slagkracht uit onbemande systemen komen. In het noorden van Venezuela is een sterke naschok gemeten na de zware aardbevingen van vorige week. Die naschok had een kracht van 4,6 en zorgde voor onrust in het rampgebied. Bij de eerdere bevingen vielen zeker 1450 doden en zo'n 3100 gewonden. Er zijn nog veel vermisten. Op Giro 5125 van het Rode Kruis is bijna €925.000 opgehaald voor de slachtoffers. Het geld is bedoeld voor onder meer voedsel, drinkwater en hygiënepakketten. Hulpverleners zoeken nog altijd naar overlevenden. In de Australische staat New South Wales worden vanaf nu permanent drones ingezet om haaien bij de ongeveer 70 stranden rond Sydney te detecteren. De maatregel moet het aantal haaien aanvallen terugdringen. De overheid investeert miljoenen in het project en zet ook AI-systemen in voor extra veiligheid. Australië kende dit jaar al meerdere ernstige haaienaanvallen. In januari waren in Sydney 3 aanvallen in korte tijd. Maar omdat witte haaien beschermd zijn, mogen ze niet worden gedood. En een jongen is in Hartje Amsterdam van de Blauwbrug geduwd en op een passerende rondvaartboot terechtgekomen. Het incident gebeurde toen een voorbijganger hem en een andere jongen plotseling sloeg. Het slachtoffer viel daarna in het water en zwom zelf weg. De rederij bevestigt het voorval en de schipper stopte direct om te kijken hoe het met de jongen ging. De politie onderzoekt de zaak. Het is strafbaar om iemand opzettelijk van een brug te duwen en dat levert ook een aanzienlijke kans op letsel op. Het weer, het is nog lang zonnig en droog bij een zwakke tot matige noordwestenwind. Vannacht is het droog bij 12 tot 15 graden en waait het nauwelijks. Morgen krijgen we zon en wolken met mogelijk ook wat regen bij 22 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Robert Vriezen van de ANWB. Te drukke avondspits, bijna 600 kilometer file bij elkaar. Zo heb je 40 minuten vertraging op de A2 vanuit Eindhoven naar Maastricht bij knooppunt Leenderheide. A4 Amsterdam en Rotterdam, alle rijstroken zijn weer vrij, maar bij knooppunt Ketelplein nog wel 14 kilometer file en een half uur vertraging. A7, Groningen-Afsluitdijk, na een ongeluk bij Oude Haske. Vanaf Tijnje, 5 kilometer file en een half uur vertraging. Er zijn 2 rijstroken dicht. Bergingswerkzaamheden houden de linkerrijstrook van de A9 dicht vanuit Amstelveen naar Alkmaar bij knooppunt Rotterpolderplein. 40 minuten vertraging daar. En 40 minuten vertraging heb je ook als je over de A27 vanuit Almere naar Gorkum rijdt. Langzaam rijden over 14 kilometer tussen Utrecht-Noord en knooppunt Everding.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
2: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
3: Mensenrelatie, Radboud Visser.
4: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
3: Jazeker.
5: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
6: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
7: Ah, mijn rug. Beweeg. Hè? Wat? Huh? Ik ben het. Je rug. Je hebt weer te lang gezeten, hè?
8: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels. Wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.
9: Zin in iets anders dan standaard uit eten in Barendrecht? Ontdek Naap, een authentiek Afghaans-Persisch restaurant met huisgemaakte smaken en onze cultuur aan tafel. Even spieken wat er op het menu staat en meteen een tafel boeken? Ga naar naaprestaurant.nl.
10: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
11: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. Defensie wil de komende jaren sneller groeien dan eerder was gedacht vanwege de toegenomen dreiging. Over 5 jaar moet ruim de helft van de militaire slagkracht uit onbemande systemen komen. In het noorden van Venezuela is een sterke naschok gemeten na de zware aardbevingen van vorige week. Op Giro 5125 van het Rode Kruis is bijna €925.000 opgehaald voor de slachtoffers. In de Australische staat New South Wales worden vanaf nu permanent drones ingezet om haaien bij de ongeveer 70 stranden rond Sydney te detecteren. De maatregel moet het aantal haaien aanvallen terugdringen. En een jongen is in Hartje Amsterdam van de Blauwbrug geduwd en op een passerende rondvaartboot terechtgekomen. Het weer, het is nog lang zonnig en droog bij een zwakke tot matige noordwestenwind. Vannacht is het droog bij 12 tot 15 graden en waait het nauwelijks. Morgen krijgen we zon en wolken met mogelijk ook wat regen bij 22 tot 29 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
12: Dit is Robert Vriezen van de ANWB. Te drukke avondspits. De meeste files in Zuid-Holland en in Noord-Brabant. Ruim 600 kilometer bij elkaar. Zo heb je een uur vertraging op de A4 nog vanuit Amsterdam naar Rotterdam. Tussen knooppunt Hofvliet en knooppunt Ketelplein altijd nog 17 kilometer file. Spoedreparatie is al lang afgerond en de weg is weer vrij bij de Benelux Tunnel. Dat geldt ook voor de A7 vanuit Groningen naar de Afsluitdijk. Want er gebeurde een ongeluk. Bij knooppunt Heerenveen nog wel 6 kilometer file en een half uur vertraging. Ook is de A9 weer vrij vanuit Amstelveen naar Alkmaar. Daar gebeurde het ongeluk bij knooppunt Rotterpolderplein. Er staat nog 8 kilometer file met 25 minuten vertraging. A13 Rotterdam-Den Haag. Politieactie bij Delft-Noord. Daardoor 8 kilometer file en een uur vertraging. Ook is de weg dicht vanuit Den Haag naar Rotterdam. De A13 heb ik het dan nog steeds over. Bij Delft-Noord nog steeds voor diezelfde politieactie. Werkzaamheden op de A27 Almere-Gorkum. Bij knooppunt Everdingen 15 kilometer file. Vanaf Utrecht-Noord ruim een half uur vertraging.

0: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van drie bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
1: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
2: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Defensie wil de komende jaren sneller groeien dan eerder was gedacht vanwege de toegenomen dreiging. Dat zei commandant der strijdkrachten Eichelsheim bij de presentatie van nieuwe defensieplannen. Daarbij zet de krijgsmacht sterk in op drones en andere technologie. Ook wordt fors geïnvesteerd in innovatie en nieuwe systemen. Defensie noemt een snelle aanpassing belangrijker dan de grootte van het leger. Over 5 jaar komt ruim de helft van de militaire slagkracht uit onbemande systemen. Een jongen is in Hartje Amsterdam van de Blauwbrug geduwd en op een passerende rondvaartboot terechtgekomen. Het incident gebeurde toen een voorbijganger hem en een andere jongen plotseling sloeg. Het slachtoffer viel daarna in het water en zwom zelf weg. De rederij bevestigt het voorval en de schipper stopte direct om te kijken hoe het met de jongen ging. De politie onderzoekt de zaak. Het is strafbaar om iemand opzettelijk van een brug te duwen. Het levert ook een aanzienlijke kans op letsel op. In Apeldoorn is een jong kind uit een raam van een woning gevallen en naar het ziekenhuis gebracht. Het gaat vermoedelijk om een peuter die van de tweede verdieping naar beneden viel. Hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, kwamen met spoed ter plaatse. Hoe het met het kind gaat is onbekend. Het is al het 4e incident met jonge kinderen die uit ramen vallen deze maand. Een jongetje van 2 overleed in Rotterdam. Gisteren raakte een kind van 1,5 gewond in Schiedam. En de Duitse regering wil voorkomen dat Volkswagen fabrieken in Duitsland sluit, maar zegt dat de uiteindelijke beslissing wel bij het bedrijf zelf ligt. Volkswagen zou plannen hebben om meerdere Duitse fabrieken dicht te doen en banen te schrappen. De autofabrikant, die ook eigenaar is van Porsche en Audi, heeft zo'n 657.000 werknemers in dienst. Volkswagen leidt onder Amerikaanse importheffingen en felle Chinese concurrentie. Het weer. Het is nog lang zonnig en droog bij een zwakke tot matige noordwestenwind. Vannacht droog bij 12 tot 15 graden en nauwelijks wind. Morgen krijgen we zon en wolken en mogelijk wat regen bij 22 tot 29 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 560 kilometer file staat er nog in ons land. Heel langzaam, maar zeker wordt het een beetje minder druk. Nou ja, sta je in de file op de A4, dan heb je echt wel wat vertraging voor je kiezen. Vanuit Amsterdam naar Rotterdam, 24 kilometer. Tussen Zoetewoudendorp en knooppunt Ketelplein, 1 uur vertraging. 1/2 uur vertraging op de A12 vanuit Arnhem naar Den Haag bij Woerden. 1/2 uur vertraging op de A13 vanuit Rotterdam naar Den Haag. Linkerrijstrook is dicht bij Delft-Noord, 8 kilometer file. Omrijden kan via de A4. Er wordt daar een politieactie uitgevoerd. Daardoor ook een afgesloten linkerrijstrook op de A13 vanuit Den Haag naar Rotterdam. Bij Delft-Noord een kwartiertje vertraging. A76, Aken-Geleen. Na een ongeluk bij Geleen, 7 kilometer file en 1/2 uur vertraging, want de rechterrijstrook is daar dicht.
4: We are officially the hottest AM station. 8, 9, 8.
5: Windkracht 6 tot 10.

0: Het geluid van Middelgolf.
1: 891. Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
2: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
3: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws. Defensie wil de komende jaren sneller groeien dan eerder was gedacht vanwege de toegenomen dreiging. Daarbij zet de krijgsmacht sterk in op drones en andere technologie. Een jongen is in Hartje Amsterdam van de Blauwbrug geduwd en op een passerende rondvaartboot terechtgekomen. Het incident gebeurde toen een voorbijganger hem en een andere jongen plotseling sloeg. In Apeldoorn is een jong kind uit een raam van een woning gevallen en naar het ziekenhuis gebracht. Het gaat vermoedelijk om een peuter die van de tweede verdieping naar beneden viel. Het is al het vierde incident met jonge kinderen die uit ramen vallen deze maand. En de Duitse regering wil voorkomen dat Volkswagen fabrieken in Duitsland sluit, maar zegt dat de uiteindelijke beslissing wel bij het bedrijf zelf ligt. Volkswagen zou plannen hebben om meerdere Duitse fabrieken dicht te doen en banen te schrappen. Het weer. Het is nog lang zonnig en droog bij een zwakke tot matige noordwestenwind. Morgen krijgen we zon en wolken en mogelijk wat regen bij 22 tot 29 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De spits is op de retour, maar nog behoorlijk wat files. 245 kilometer nog bij elkaar. Zo heb je nog een uur vertraging op de A4 vanuit Amsterdam naar Rotterdam. Er staat 23 kilometer file tussen Zoetewoude Rijndijk en knooppunt Ketelplein. Linkerrijstrook van de A13 is dicht vanuit Rotterdam naar Den Haag bij Delft-Noord. Half uur vertraging door een politieactie. Omrijden via de A4. Ook de andere kant op is de linkerrijstrook dicht op de A13. Vanuit Den Haag naar Rotterdam een kwartier vertraging bij Delft. A27 Utrecht-Gorkum. Half uur vertraging door de werkzaamheden bij knooppunt Everdingen. En op de A76 vanuit Aken naar Geleen. De nasleep van een ongeluk. 6 kilometer file nog bij Spouwbeek met 10 minuten oponthoud.

0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
2: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
3: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Nederland overtreedt volgens de Europese Commissie EU-regels voor internationaal treinverkeer. De NS krijgt voorrang boven andere vervoerders wanneer de capaciteit van het spoorwegnet onvoldoende is, wat betekent dat andere internationale vervoerders worden benadeeld. Volgens EU-mededingingsregels mogen lidstaten bedrijven geen speciale of exclusieve rechten geven die hun marktpositie versterken. Brussel heeft een formele waarschuwingsbrief naar Nederland gestuurd. De Amerikaanse president Donald Trump moet alsnog miljoenen betalen aan schrijver E. Jean Carroll. Hij wilde in hoger beroep, maar het Hoge Rechtshof weigert zijn zaak in behandeling te nemen. Trump is al twee keer veroordeeld tot het betalen van schadevergoeding aan Carroll voor seksueel misbruik en smaad. De tweede zaak wil Trump ook nog aan het Hoge Rechtshof voorleggen. Wat de reden is om deze beroepszaak niet in behandeling te nemen, is niet bekendgemaakt. In Apeldoorn is een jong kind uit een raam van een woning gevallen en naar het ziekenhuis gebracht. Het gaat vermoedelijk om een peuter die van de tweede verdieping naar beneden viel. Hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, kwamen met spoed ter plaatse. Hoe het met het kind gaat is onbekend. Het is al het vierde incident met jonge kinderen die uit ramen vallen deze maand. Een jongetje van twee overleed in Rotterdam. Gisteren raakte een kind van anderhalf gewond in Schiedam. En de Duitse regering wil voorkomen dat Volkswagen fabrieken in Duitsland sluit, maar zegt dat de uiteindelijke beslissing wel bij het bedrijf zelf ligt. Volkswagen zou plannen hebben om meerdere Duitse fabrieken dicht te doen en banen te schrappen. De autofabrikant, die ook eigenaar is van Porsche en Audi, heeft zo'n 657.000 werknemers in dienst. Volkswagen leidt onder Amerikaanse importheffingen en felle Chinese concurrentie. Het weer. Het is nog lang zonnig en droog bij een zwakke tot matige noordwestenwind. Vannacht droog bij 12 tot 15 graden en nauwelijks wind. Morgen krijgen we zon en wolken en mogelijk wat regen bij 22 tot 29 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 78 kilometer file staat er nog in ons land. De laatste files van de avondspits. A4 Amsterdam-Rotterdam. Bij Rijswijk Plaspoel Polder een kwartier vertraging. Op de A4 vanuit Den Haag door naar Rotterdam. Bij knooppunt Ketelplein nog eens 8 kilometer met 50 minuten vertraging. A20 Hoek van Holland-Gouda bij Moordrecht een kwartiertje tijdsverlies. En 10 minuten vertraging nog voor knooppunt Terbrechtseplein. Als je over de A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland rijdt. A27 Utrecht-Gorkum. Bij knooppunt Everdingen de werkzaamheden. 10 minuten vertraging.

0: topsporters en bekende Nederlanders weten het al lang. Ervaar nu ook zelf de positieve en krachtige werking van de natuurlijke CBN-olie van CBN Odi Nederland. Een eeuwenoude oplossing voor veel voorkomende lichamelijke klachten. Kijk op cbnodinederland.nl waar het allemaal tegen werkt. Exclusief verkrijgbaar bij CBN Odi Nederland. De leverancier van de enige echte natuurzuivere full-spectrum CBN-olie. Ontvang nu bij aankoop van 3 flesjes 10% korting. Kijk snel op cbnodinederland.nl.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
3: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
4: Heb jij al gehoord van Freestays? Met Freestays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de Freestays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
5: Ah, mijn rug.
6: Beweeg.
5: Hé, wat? Huh?
6: Ik ben het. Je rug.
5: Je hebt weer te lang gezeten, hè?
7: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels, wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.
8: Moet je nu tekenen voor die vaststellingsovereenkomst? Je krijgt een vaststellingsovereenkomst van je werkgever en je voelt de druk om snel te tekenen. Maar weet je wel of het bedrag klopt? Of je recht hebt op meer? Op vsohulp.nl doe je eerst een gratis AI-check. Zo weet je meteen waar je staat. En kies je voor verdere hulp van een advocaat, dan betaalt vaak je werkgever de juridische kosten. Eerst checken, dan tekenen. Ga naar vso-hulp.nl. Ik herhaal vso-hulp.nl.
9: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws. Nederland overtreedt volgens de Europese Commissie EU-regels voor internationaal treinverkeer. De NS krijgt voorrang boven andere vervoerders wanneer de capaciteit van het spoorwegnet onvoldoende is, wat betekent dat andere internationale vervoerders worden benadeeld. De Amerikaanse president Donald Trump moet alsnog miljoenen betalen aan schrijver E. Jean Carroll. Hij wilde in hoger beroep, maar het Hoge Rechtshof weigert zijn zaak in behandeling te nemen. In Apeldoorn is een jong kind uit een raam van een woning gevallen en naar het ziekenhuis gebracht. Het is al het vierde incident met jonge kinderen die uit ramen vallen deze maand. En de Duitse regering wil voorkomen dat Volkswagen fabrieken in Duitsland sluit, maar zegt dat de uiteindelijke beslissing wel bij het bedrijf zelf ligt. Volkswagen zou plannen hebben om meerdere Duitse fabrieken dicht te doen en banen te schrappen. Het weer. Het is nog lang zonnig en droog bij een zwakke tot matige noordwestenwind. Morgen krijgen we zon en wolken en mogelijk wat regen bij 22 tot 29 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
10: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Na een ongeluk nog file op de A13 vanuit Den Haag naar Rotterdam bij Delft-Noord. 3 kilometer file, 1/2 uur vertraging, want er zijn 2 rijstroken dicht. Helemaal dicht is de A74 Venlo-Duitsland. Dat is bij de Duitse grens, want verderop in Duitsland is bij Kallenkirchen een bom uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Verkeer richting Düsseldorf rijdt om via Roermond over de A73, de N280 en dan door Duitsland over de A52.
11: Jij altijd al Turkse fluit willen hebben op vrachtauto? Turkse fluit. En jouw vrouw wordt niet boos. Turkse fluit is mooiste fluit. Hé, hey, is een mooie fluit, hè?
12: Oh, is mooie Turkse fluit.
11: Is een mooie fluit voor op vrachtauto, niet? Jij thuiskomen, jij fluit, jouw vrouw eten klaar.
12: Oh, dat is mooi.
11: Turkse fluit is mooi. Turkse fluit 24 volt en Turkse fluit 12 volt. Bestel nu de originele Haido Turkse fluit. Bij kbcimport.com.

Hallo, ik ben Camiel Jansen en ik presenteer iedere zaterdagavond het New Country-programma Hits from the Heartland op KBC Radio. Je hoort onder andere de Country Classic, The Mighty Road Roller, Spotlight On, een mini-special van een groep of artiest, The Dutch Barn en een overzicht van de Billboard Country Airplay Top 10. Dus voor de Best New Country luister je elke zaterdagavond van 11 tot 1 naar de Mighty KBC op 891 AM.

0: honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
3: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. De Prefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
4: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws. Bij de schietpartij in het Noord-Duitse Stade is een 6e slachtoffer overleden. De politie heeft 3 verdachten aangehouden, inclusief de vermoedelijke schutter. Der Spiegel schrijft op basis van politiebronnen dat de dader waarschijnlijk een persoonlijk motief had. Er zou sprake zijn van een familietragedie. De schietpartij vond plaats bij een jongerencentrum waar ook moeders en kinderen zijn gehuisvest. Alle slachtoffers zijn meerderjarig. Het OM heeft 12 jaar cel geëist tegen 3 directeuren van een overslagbedrijf in de haven van Vlissingen. Zij staan voor de rechter omdat ze hun bedrijf als dekmantel voor de invoer van cocaïne zouden hebben gebruikt. De politie heeft 6 gevallen achterhaald waarbij de verdachten cocaïne zouden hebben ingevoerd of dat zouden hebben geprobeerd. Het ging om ladingen van 100 tot meer dan 2000 kilo. De drugs zaten verstopt in ladingen met sojabonen, schroot, zand of kolen uit Brazilië. Nederland overtreedt volgens de Europese Commissie EU-regels voor internationaal treinverkeer. De NS krijgt voorrang boven andere vervoerders wanneer de capaciteit van het spoorwegnet onvoldoende is, wat betekent dat andere internationale vervoerders worden benadeeld. Volgens EU-mededingingsregels mogen lidstaten bedrijven geen speciale of exclusieve rechten geven die hun marktpositie versterken. Brussel heeft een formele waarschuwingsbrief naar Nederland gestuurd. De Amerikaanse president Donald Trump moet alsnog miljoenen betalen aan schrijver E. Jean Carroll. Hij wilde in hoger beroep, maar het Hoge Rechtshof weigert zijn zaak in behandeling te nemen. Trump is al 2 keer veroordeeld tot het betalen van schadevergoeding aan Carroll voor seksueel misbruik en smaad. De tweede zaak wil Trump ook nog aan het Hoge Rechtshof voorleggen. Wat de reden is om deze beroepszaak niet in behandeling te nemen, is niet bekendgemaakt. Het weer. Het is nog lang zonnig en droog bij een zwakke tot matige noordwestenwind. Vannacht droog bij 12 tot 15 graden en nauwelijks wind. Morgen krijgen we zon en wolken en mogelijk wat regen bij 22 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws.
5: We are

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: De zon op je huid. Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
2: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws. Bij de schietpartij in het Noord-Duitse Stade is een zesde slachtoffer overleden. Der Spiegel schrijft op basis van politiebronnen dat de dader waarschijnlijk een persoonlijk motief had. Er zou sprake zijn van een familietragedie. Het OM heeft 12 jaar cel geëist tegen 3 directeuren van een overslagbedrijf in de haven van Vlissingen. De politie heeft 6 gevallen achterhaald waarbij de verdachten cocaïne zouden hebben ingevoerd of dat zouden hebben geprobeerd. Nederland overtreedt volgens de Europese Commissie EU-regels voor internationaal treinverkeer. De NS krijgt voorrang boven andere vervoerders wanneer de capaciteit van het spoorwegnet onvoldoende is, wat betekent dat andere internationale vervoerders worden benadeeld. De Amerikaanse president Donald Trump moet alsnog miljoenen betalen aan schrijver E. Jean Carroll. Hij wilde in hoger beroep, maar het Hoge Rechtshof weigert zijn zaak in behandeling te nemen. Het weer. Het is nog lang zonnig en droog bij een zwakke tot matige noordwestenwind. Morgen krijgen we zon en wolken en mogelijk wat regen bij 22 tot 29 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: Topsporters en bekende Nederlanders weten het al lang. Ervaar nu ook zelf de positieve en krachtige werking van de natuurlijke CBN-olie van CBN Odi Nederland. Een eeuwenoude oplossing voor veel voorkomende lichamelijke klachten. Kijk op cbnodinederland.nl waar het allemaal tegen werkt. Exclusief verkrijgbaar bij CBN Odi Nederland. De leverancier van de enige echte natuurzuivere full-spectrum CBN Odi. Ontvang nu bij aankoop van 3 flesjes 10% korting. Kijk snel op cbnodinederland.nl.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
3: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
4: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
5: Heb jij al gehoord van Freestays? Met Freestays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de Freestays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
6: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
7: Zin in iets anders dan standaard uit eten in Barendrecht? Ontdek Naap, een authentiek Afghaans-Persisch restaurant met huisgemaakte smaken en onze cultuur aan tafel. Even spieken wat er op het menu staat en meteen een tafel boeken? Ga naar naaprestaurant.nl.
8: Wordt rekenen thuis steeds weer gedoe en saai? Met Rekenduo wordt oefenen een game. Zoek de som en het antwoord. Net als Memory. Ieder kind speelt op eigen niveau en wordt snel steeds beter. Probeer nu gratis. Al vanaf €4,99 per jaar voor 2500 games bij rekenduo.nl.
9: Dit is Jorien Wallas met het Radio Nieuws. Frankrijk en Oman hebben afgesproken om samen mijnen te verwijderen in de straat van Hormuz. Dit kondigde de Franse president Macron aan na een bezoek van de Omaanse sultan Haitham bin Tariq. Iran zegt in een reactie op het bericht van Macron dat het ontmijnen van de straat van Hormuz alleen door Iran kan gebeuren. Zo zou het in de voorlopige

overeenkomst met de VS zijn afgesproken. Een groep van 146 Venezolanen die 5 dagen geleden door de VS waren uitgezet naar hoofdstad Caracas, zijn waarschijnlijk omgekomen tijdens de zware aardbevingen. Na hun aankomst op de luchthaven is weinig meer van hen vernomen, schrijft de Spaanse krant El País. De groep van 120 mannen, 19 vrouwen en 7 kinderen is naar een hotel in kustregio La Guaira gebracht, waar de heftigste bevingen in meer dan een eeuw plaatsvonden. Het hotel werd daarbij verwoest. Bij de schietpartij in het Noord-Duitse Stade is een 6e slachtoffer overleden. Alle slachtoffers zijn medewerkers van een jeugdzorginstelling. Volgens Duitse media is de schutter een 45-jarige vader uit Hannover. Er zou een conflict zijn over voogdij. De vrouw en dochter van de schutter verbleven in het centrum. Vandaag stond een hoorzitting over de voogdij gepland. De man had geen strafblad en geen vergunning voor het wapen. De moeder wordt momenteel verhoord. Het OM heeft 12 jaar cel geëist tegen 3 directeuren van een overslagbedrijf in de haven van Vlissingen. Zij staan voor de rechter omdat ze hun bedrijf als dekmantel voor de invoer van cocaïne zouden hebben gebruikt. De politie heeft 6 gevallen achterhaald waarbij de verdachten cocaïne zouden hebben ingevoerd of dat zouden hebben geprobeerd. Het ging om ladingen van 100 tot meer dan 2000 kilo. De drugs zaten verstopt in ladingen met sojabonen, schroot, zand of kolen uit Brazilië. Het weer. Vannacht droog bij 12 tot 15 graden en nauwelijks wind. Morgen krijgen we zon en wolken en mogelijk wat regen bij 22 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Het geluid van Middengolf.
1: 891.
2: Morse code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws. Frankrijk en Oman hebben afgesproken om samen mijnen te verwijderen in de straat van Hormuz. Dit kondigde de Franse president Macron aan na een bezoek van de Omaanse sultan Haitham bin Tariq. Een groep van 146 Venezolanen die 5 dagen geleden door de VS waren uitgezet naar hoofdstad Caracas, zijn waarschijnlijk omgekomen tijdens de zware aardbevingen. Na hun aankomst op de luchthaven is weinig meer van hen vernomen, schrijft de Spaanse krant El País. Bij de schietpartij in het Noord-Duitse Stade is een 6e slachtoffer overleden. Volgens Duitse media is de schutter een 45-jarige vader uit Hannover. Er zou een conflict zijn over voogdij. Het OM heeft 12 jaar cel geëist tegen 3 directeuren van een overslagbedrijf in de haven van Vlissingen. De politie heeft 6 gevallen achterhaald waarbij de verdachten cocaïne zouden hebben ingevoerd of dat zouden hebben geprobeerd. Het weer. Morgen krijgen we zon en wolken en mogelijk wat regen bij 22 tot 29 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: Gewond geraakt door een ongeval? Bij Juridisch Bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
1: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
2: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
3: Dit is Jorien Wallas met het Radio Nieuws. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Zuid-Nederland is tot zeker donderdagavond ontregeld. Op het spoor tussen Rotterdam en Zwijndrecht zijn kabels beschadigd naar oververhitting en een kabelgoot. Door de storing rijden de treinen tussen Rotterdam en Zwijndrecht niet. Dat betekent dat reizigers naar het zuiden voor het eerste deel van hun reis een ander vervoermiddel moeten nemen en reizigers naar het noorden dit voor het laatste deel moeten doen. Frankrijk en Oman hebben afgesproken om samen mijnen te verwijderen in de Straat van Hormuz. Dit kondigde de Franse president Macron aan na een bezoek van de Omaanse sultan Haitham bin Tariq. Iran zegt in een reactie op het bericht van Macron dat het ontmijnen van de Straat van Hormuz alleen door Iran kan gebeuren. Zo zou het in de voorlopige overeenkomst met de VS zijn afgesproken. Een groep van 146 Venezolanen die 5 dagen geleden door de VS waren uitgezet naar hoofdstad Caracas, zijn waarschijnlijk omgekomen tijdens de zware aardbevingen. Na hun aankomst op de luchthaven is weinig meer van hen vernomen, schrijft de Spaanse krant El País. De groep van 120 mannen, 19 vrouwen en 7 kinderen is naar een hotel in kustregio La Guaira gebracht, waar de heftigste bevingen in meer dan een eeuw plaatsvonden. Het hotel werd daarbij verwoest. En Frankrijk gaat reclame voor fast fashion mode van Chinese webwinkels zoals Shein, Temu en AliExpress verbieden. De Senaat heeft daartoe een wetsvoorstel aangenomen om de milieuschade van de kledingindustrie terug te dringen. Het reclameverbod gaat rond de jaarwisseling in. Ook influencers mogen deze platforms niet langer promoten. Doen ze dat toch, dan riskeren ze een boete. Frankrijk wil de webwinkels ook een milieuheffing per verkocht product laten betalen. Het weer. Vannacht droog bij 12 tot 15 graden en nauwelijks wind. Morgen krijgen we zon en wolken en mogelijk wat regen bij 22 tot 29 graden. Tot zover het Radio Nieuws. We are.

0: Officially. 891. The hottest station on your AM dial. Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
1: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
2: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Zuid-Nederland is tot zeker donderdagavond ontregeld. Op het spoor tussen Rotterdam en Zwijndrecht zijn kabels beschadigd naar oververhitting in een kabelgoot. Frankrijk en Oman hebben afgesproken om samen mijnen te verwijderen in de Straat van Hormuz. Dit kondigde de Franse president Macron aan na een bezoek van de Omaanse sultan Haitham bin Tariq. Een groep van 146 Venezolanen die 5 dagen geleden door de VS waren uitgezet naar hoofdstad Caracas zijn waarschijnlijk omgekomen tijdens de zware aardbevingen. Na hun aankomst op de luchthaven is weinig meer van hen vernomen, schrijft de Spaanse krant El País. En Frankrijk gaat reclame voor fast fashion mode van Chinese webwinkels zoals Shein, Temu en AliExpress verbieden. De Senaat heeft daartoe een wetsvoorstel aangenomen om de milieuschade van de kledingindustrie terug te dringen. Het weer. Morgen krijgen we zon en wolken en mogelijk wat regen bij 22 tot 29 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
2: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
1: Help je mee?
3: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
0: Wordt rekenen thuis steeds weer gedoe en saai? Met Rekenduo wordt oefenen een game. Zoek de som en het antwoord. Net als Memory. Ieder kind speelt op eigen niveau en wordt snel steeds beter. Probeer nu gratis, al vanaf €4,99 per jaar, voor 2500 games bij rekenduo.nl.
4: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. Het dodental in Venezuela als gevolg van de aardbeving is opgelopen tot boven de 1700. Zeker 5000 mensen zijn gewond en 16.000 mensen dakloos. Reddingsacties zijn 5 dagen na de ramp nog steeds gaande. Vandaag werd een 21-jarige man levend onder het puin vandaan gehaald. Meerdere landen sturen hulp. Vanuit het nabijgelegen Aruba is een eerste team reddingswerkers gearriveerd. De Verenigde Staten, die het land eerder nog binnenvielen, hebben $150 miljoen noodhulp toegezegd. De Amerikaanse president Trump heeft opnieuw bot gevangen bij het Hoge Rechtshof. Dat heeft bepaald dat Trump niet zomaar de bestuurder van de centrale bank mag ontslaan. Trump deed vorig jaar een poging om bestuurder Lisa Cook te ontslaan. Zij bleef zitten en vocht haar ontslag aan. Door een andere bestuurder te benoemen zou Trump meer invloed krijgen op het rentebeleid van de centrale bank. Dat kan een grote impact hebben op de Amerikaanse economie. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Zuid-Nederland is tot zeker donderdagavond ontregeld. Op het spoor tussen Rotterdam en Zwijndrecht zijn kabels beschadigd naar oververhitting in een kabelgoot. Door de storing rijden de treinen tussen Rotterdam en Zwijndrecht niet. Dat betekent dat reizigers naar het zuiden voor het eerste deel van hun reis een ander vervoermiddel moeten nemen en reizigers naar het noorden dit voor het laatste deel moeten doen. En Frankrijk gaat reclame voor fast fashion mode van Chinese webwinkels zoals Shein, Temu en AliExpress verbieden. De Senaat heeft daartoe een wetsvoorstel aangenomen om de milieuschade van de kledingindustrie terug te dringen. Het reclameverbod gaat rond de jaarwisseling in. Ook influencers mogen deze platforms niet langer promoten. Doen ze dat toch, dan riskeren ze een boete. Frankrijk wil de webwinkels ook een milieuheffing per verkocht product laten betalen. Het weer. Vannacht droog bij 12 tot 15 graden en nauwelijks wind. Morgen krijgen we zon en wolken en mogelijk wat regen bij 22 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws. Nee!

0: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
1: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
2: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws. Het dodental in Venezuela als gevolg van de aardbeving is opgelopen tot boven de 1700. Reddingsacties zijn 5 dagen na de ramp nog steeds gaande. Vandaag werd een 21-jarige man levend onder het puin vandaan gehaald. De Amerikaanse president Trump heeft opnieuw bot gevangen bij het Hoge Rechtshof. Dat heeft bepaald dat Trump niet zomaar de bestuurder van de centrale bank mag ontslaan. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Zuid-Nederland is tot zeker donderdagavond ontregeld. Op het spoor tussen Rotterdam en Zwijndrecht zijn kabels beschadigd naar oververhitting in een kabelgoot. En Frankrijk gaat reclame voor fast fashion mode van Chinese webwinkels zoals Shein, Temu en AliExpress verbieden. De Senaat heeft daartoe een wetsvoorstel aangenomen om de milieuschade van de kledingindustrie terug te dringen. Het weer. Morgen krijgen we zon en wolken en mogelijk wat regen bij 22 tot 29 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

Hallo, ik ben Camille Jansen en ik presenteer iedere zaterdagavond het New Country programma Hits from the Heartland op KBC Radio. Je hoort onder andere de Country Classic, The Mighty Road Roller, Spotlight On, een mini-special van een groep of artiest, The Dutch Barn en een overzicht van de Billboard Country Airplay Top 10. Dus voor de best new country luister je elke zaterdagavond van 11 tot 1 naar de Mighty KBC op 891 AM.

0: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
1: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
2: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Het tempo waarin minderjarige Palestijnen op de westelijke Jordaan-oever door Israël worden gedood lag sinds 1967 niet zo hoog, zegt de Israëlische mensenrechtenorganisatie B'Tselem. De groep noemt dit een direct gevolg van versoepeld Israëlisch beleid voor militairen om het vuur te openen. Vorig jaar zijn 54 dodelijke aanvallen op kinderen en tieners in het door Israël bezette gebied gedocumenteerd. In geen enkel geval zijn voor zover bekend bij B'Tselem militairen vervolgd. Het kabinet trekt 30 miljoen euro uit voor de organisatie van het Olympische schaatstoernooi op de lange baan in 2030 in Tialf. Vandaag werd bekend dat het toernooi over 4 jaar definitief in de schaatshal in Heerenveen plaatsvindt. Ook de provincie Friesland en de gemeente Heerenveen stellen geld beschikbaar. De provincie draagt naar verwachting 5 miljoen euro bij en de gemeente 2,5 miljoen euro. De rest van de Olympische Spelen worden in de Franse Alpen gehouden. Het dodental in Venezuela als gevolg van de aardbeving is opgelopen tot boven de 1700. Zeker 5000 mensen zijn gewond en 16.000 mensen dakloos. Reddingsacties zijn 5 dagen na de ramp nog steeds gaande. Vandaag werd een 21-jarige man levend onder het puin vandaan gehaald. Meerdere landen sturen hulp. Vanuit het nabijgelegen Aruba is een eerste team reddingswerkers gearriveerd. De Verenigde Staten, die het land eerder nog binnenvielen, hebben $150 miljoen noodhulp toegezegd. De Amerikaanse president Trump heeft opnieuw bot gevangen bij het Hoge Rechtshof. Dat heeft bepaald dat Trump niet zomaar de bestuurder van de centrale bank mag ontslaan. Trump deed vorig jaar een poging om bestuurder Lisa Cook te ontslaan. Zij bleef zitten en vocht haar ontslag aan. Door een andere bestuurder te benoemen zou Trump meer invloed krijgen op het rentebeleid van de centrale bank. Dat kan een grote impact hebben op de Amerikaanse economie. Het weer. Een verkoelende nacht met temperaturen tussen 12 en 15 graden en nauwelijks wind. Overdag zon en wolken en mogelijk wat regen bij 22 tot 29 graden. Tot zover het radio nieuws. We are.

Dit is Jorien Wallas met het Radio Nieuws. Het tempo waarin minderjarige Palestijnen op de westelijke Jordaan-oever door Israël worden gedood lag sinds 1967 niet zo hoog, zegt de Israëlische mensenrechtenorganisatie B'Tselem. De groep

noemt dit een direct gevolg van versoepeld Israëlisch beleid voor militairen om het vuur te openen. Vorig jaar zijn 54 dodelijke aanvallen op kinderen en tieners in het door Israël bezette gebied gedocumenteerd. In geen enkel geval zijn voor zover bekend bij Bethlehem militairen vervolgd. Het kabinet trekt 30 miljoen euro uit voor de organisatie van het Olympische schaatstoernooi op de lange baan in 2030 in Tialf. Vandaag werd bekend dat het toernooi over 4 jaar definitief in de schaatshal in Heerenveen plaatsvindt. Ook de provincie Friesland en de gemeente Heerenveen stellen geld beschikbaar. De provincie draagt naar verwachting 5 miljoen euro bij en de gemeente 2,5 miljoen euro. De rest van de Olympische Spelen worden in de Franse Alpen gehouden. Het dodental in Venezuela als gevolg van de aardbeving is opgelopen tot boven de 1700. Zeker 5000 mensen zijn gewond en 16.000 mensen dakloos. Reddingsacties zijn 5 dagen na de ramp nog steeds gaande. Vandaag werd een 21-jarige man levend onder het puin vandaan gehaald. Meerdere landen sturen hulp. Vanuit het nabijgelegen Aruba is een eerste team reddingswerkers gearriveerd. De Verenigde Staten, die het land eerder nog binnenvielen, hebben $150 miljoen noodhulp toegezegd. De Amerikaanse president Trump heeft opnieuw bot gevangen bij het Hoge Rechtshof. Dat heeft bepaald dat Trump niet zomaar de bestuurder van de centrale bank mag ontslaan. Trump deed vorig jaar een poging om bestuurder Lisa Cook te ontslaan. Zij bleef zitten en vocht haar ontslag aan. Door een andere bestuurder te benoemen zou Trump meer invloed krijgen op het rentebeleid van de centrale bank. Dat kan een grote impact hebben op de Amerikaanse economie. Het weer. Een verkoelende nacht met temperaturen tussen 12 en 15 graden en nauwelijks wind. Overdag zon en wolken en mogelijk wat regen bij 22 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws.

Dit is Jorien Wallas met het Radio Nieuws. Het tempo waarin minderjarige Palestijnen op de westelijke Jordaan-oever door Israël worden gedood lag sinds 1967 niet zo hoog, zegt de Israëlische mensenrechtenorganisatie B'Tselem. De groep noemt dit een direct gevolg van versoepeld Israëlisch beleid voor militairen om het vuur te openen. Vorig jaar zijn 54 dodelijke aanvallen op kinderen en tieners in het door Israël bezette gebied gedocumenteerd. In geen enkel geval zijn voor zover bekend bij B'Tselem militairen vervolgd. Het kabinet trekt 30 miljoen euro uit voor de organisatie van het Olympische schaatstoernooi op de lange baan in 2030 in Tialf. Vandaag werd bekend dat het toernooi over 4 jaar definitief in de schaatshal in Heerenveen plaatsvindt. Ook de provincie Friesland en de gemeente Heerenveen stellen geld beschikbaar. De provincie draagt naar verwachting 5 miljoen euro bij en de gemeente 2,5 miljoen euro. De rest van de Olympische Spelen worden in de Franse Alpen gehouden. Het dodental in Venezuela als gevolg van de aardbeving is opgelopen tot boven de 1700. Zeker 5000 mensen zijn gewond en 16.000 mensen dakloos. Reddingsacties zijn 5 dagen na de ramp nog steeds gaande. Vandaag werd een 21-jarige man levend onder het puin vandaan gehaald. Meerdere landen sturen hulp. Vanuit het nabijgelegen Aruba is een eerste team reddingswerkers gearriveerd. De Verenigde Staten, die het land eerder nog binnenvielen, hebben $150 miljoen noodhulp toegezegd. De Amerikaanse president Trump heeft opnieuw bot gevangen bij het Hoge Rechtshof. Dat heeft bepaald dat Trump niet zomaar de bestuurder van de centrale bank mag ontslaan. Trump deed vorig jaar een poging om bestuurder Lisa Cook te ontslaan. Zij bleef zitten en vocht haar ontslag aan. Door een andere bestuurder te benoemen zou Trump meer invloed krijgen op het rentebeleid van de centrale bank. Dat kan een grote impact hebben op de Amerikaanse economie. Het weer. Een verkoelende nacht met temperaturen tussen 12 en 15 graden en nauwelijks wind. Overdag zon en wolken en mogelijk wat regen bij 22 tot 29 graden. Tot zover het radio nieuws. We are-